0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4 gemeenten ontruimd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al 141.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In het noorden van Nieuw-Zeeland heeft de aarde gebeefd. De aardbeving had een kracht van 5,7, dat meldde de Amerikaanse geologische dienst. De schokken deden zich voor op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media werden er nadien nog minstens 73 naschokken geregistreerd. Verschillende wegen liepen schade op. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er nu over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: Hij zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: 200 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
4: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parquet onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
6: I've heard people say that too much of

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off on Suzanne al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

groot signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vlees.

0: Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
3: Op een gegeven moment begon het sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook en dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
4: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
5: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je hier al die stress.
2: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. D19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: ever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Zeggenland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joe. Easy.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers

Kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie, want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd. Onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
2: Op een gegeven moment begon de sirene. En toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook. Toen dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
3: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
4: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot 1 gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstig hinder op de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord in de richting van Brussel. Peter Bruinings legt uit.
5: Bij routinecontrole van de brug is gisteren schade in de brug vastgesteld. Die moet nu verder onderzocht worden. Op dit moment rijd je op de brug in de richting van Brussel bij Mechelen-Noord over 1 rijstrook. Maar het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk morgen zondagochtend er 2 versmalde rijstroken in gebruik kunnen worden genomen.
1: Je mag er maar maximaal 70 km per uur. De hinder zal ook nog enkele weken duren. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken. Dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje, die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: Senioren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Even

0: geweest met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Alles wat je weet over A-mode. Start.
3: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de Family Card. En stop de klok.
2: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: Amode, familie van mooie merken.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsève shampoo en conditioner.

0: Joe Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Enjoy
0: and take it easy.
4: Dit is Joe Easy.

0: Goedemorgen, Niles Barkley heeft zin in deze zaterdag en hopelijk jij ook. Crazy komt eraan en dat is nog maar het begin van de playlist die hier klaar ligt. Het is 10:00, het nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
1: Goedemorgen. Steeds meer misdrijven tegen minderjarigen. In Indonesië is een Belgische toerist vermist en Tom Waas is de grootverdiener bij de VRT. Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, die N-VA-kamerlid Sofie de Wit heeft opgevraagd.
2: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
1: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht met 750.000 euro bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan 500.000 euro bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri-Sterkesidis zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de 300.000 euro. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: 10:02 en er zijn 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin bij de langste file en die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Zwijnaarden en Nevelen is er een ongeval gebeurd en moet je 40 minuten bijrekenen. En richting Brussel staat er ook een file op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar moet je 11 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulissen. Wow.

0: voel het aan alles. Het wordt een zaterdagochtend die helemaal crazy gaat aanvoelen en uitdraaien. En dat mag ook wel, hè. 10:06, Gnarls Barkley en Crazy. Fijn dat je aan het luisteren bent en een hele goede morgen natuurlijk. Welkom in het weekend van Joe. Het terras van ons Joe Paradise Beach in Westende is hier goed geopend. En dat werd vooral ook zeer goed en heel feestelijk achtergelaten na het ongelooflijke optreden van Belle Perez. Zij heeft hier de zon extra doen schijnen gisteravond en vooral doen stralen tot ver achter de zee. Ik zie ook nog altijd berichtjes binnenkomen van mensen die zeiden: amai, wat een tof optreden was dat. We hebben ons zo goed geamuseerd. Als je ook nog fijne herinneringen hebt aan die avond gisteren, laat het vooral weten in de Joe-app. Dat is altijd fijn om te lezen natuurlijk. De zon die gaat er vandaag ook zijn natuurlijk. Ze is nu nog een klein beetje verstopt achter de wolken. Maar de eerste gasten zijn hier al en gaan genieten en vooral ook een ideaal plekje uitzoeken. Ik zou zeggen, ja, trakteer jezelf gewoon op een lekkere koffie, thuis of hier. En geniet een beetje van een slow morning. Ik ga voor de muziek zorgen natuurlijk. En de perfecte sfeer die een zaterdagochtend ook nodig heeft. Inclusief de megahit van Alex Warren, die komt er zo meteen aan. Maar eerst klinkt het hier extra zomers met Love and Spoonful en Summer in the City.
1: Dit is Joe Paradise Beach.
2: Good times.
1: Good times.
2: Great
1: music.

Alex Horn, dat is een beetje de nieuwe Lewis Capaldi. Enfin, zo zou je hem kunnen omschrijven. Al hoor ik ook wel vergelijkingen met Teddy Swims. Een bijzondere stem heeft hij alvast sowieso. Alex Horn en Passenger. We krijgen hier regelmatig de vraag in de app wanneer we nu eens muziek van Madonna, haar nieuwste album Confessions, toespelen. Ik zou zeggen, geduld is een mooie deugd. Dus wachten we goed af met Borderline van een heel tijdje terug.

0: En ik duw je richting een tijdloze klassieker van Alana Miles binnen dit en twee minuten.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe
4: Gold. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stik, mijn frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
12: Nee, goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
13: Ja, het is voor een douche, om onder te zingen.
12: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen, zeg. Ja.
13: What is love? Why help me?
12: Ja, ja. Een ander modelletje zeker toch?
13: Ja, goeie akoestiek, verkocht.
12: Ah, oké, goed.
14: Nu tot 50% korting op al onze badkamers. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
15: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
16: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre,

0: Een van de meest iconische rockhits ooit gemaakt. En ook de Joe-app is duidelijk wakker aan het worden. Nele zegt goedemorgen. Leo is ook wakker. Mario is er ook bij. Goedemorgen allemaal. Het is misschien met kleine oogjes. Dat zou wel eens kunnen. Misschien zijn er wel mensen naar de Gentse feesten geweest. Of hebben ze hier staan dansen en meezingen met Belle Perez gisteren op onze Joe Paradise Beach terras. Dat zou ook allemaal kunnen. Ik heb ook wat foto's doorgestuurd gekregen van foto's van croissants en boterpistolets, moet ik zeggen. Allemaal smakelijk. Er zijn duidelijk nog mensen en de ontbijt. Modus. En ik heb ook net een foto gekregen van mijn vriend. Die is hier op het strand van Westende met mijn tweejarig zoontje. Die hebben een go-car al gehuurd. En ik denk dat ze de dijk van Westende behoorlijk onveilig aan het maken zijn. Tonnen energie heeft dat klein mannetje. En dat krijg je zometeen ook van Lost Frequencies. Na een jaren 80 bommetje van Aha, Take On Me.
1: Good times, great music. Dit is Joe Summer.

0: Nog meer dansbare muziek is onderweg met Eagle Eye Cherry, Lost Frequencies en Beautiful Life. Het is 10:30. En eens even kijken waar de problemen zijn op de weg. Er staan 3 files waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die vind je terug op de E40 richting de kust tussen Sint-Anijs-Westerum en Nevelen. Daar moet je ondertussen 50 minuten bijtellen en dat komt door een ongeval. Richting Brussel, problemen op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar moet je 12 minuten bijrekenen. En op de Antwerpse ring richting Gent gaat het ook nog traag tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 7 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Met Anne Paulussen.

Ik heb een berichtje gekregen van Dana dat ze stuurt dat ze net wakker is van een nachtje uit op de Gentse feesten. Maar ik bewonder dat echt wel hoor. Er zijn heel veel mensen die zo op de Vlasmarkt tot 6-7 uur in de ochtend daar nog staan dansen. En die vooral heel veel goesting hebben om dan ook nog gewoon door te gaan tot in de middag. Of dat is niet meer voor mij besteed, denk ik. Eerst wat meer slapen en dan misschien binnen enkele jaren toch ook nog eens proberen. Laat de straffe koffie maar smaken daar, Dana. En ik heb ondertussen een heerlijk nummer van Howard Jones met een filosofische vraag erbij. What is love?

0: De temperatuur gaat zometeen wat extra de hoogte in, dankzij de zwoele stem van Donna Summer.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vlees.

Deze zaterdag wordt nog druk met heel wat hot stuff natuurlijk. Sophia George en Snap doen het quick zo meteen sowieso nog stijgen voor 11 uur. En dit is zonder twijfel de meest herkenbare piano-intro van Coldplay. Chris Martin die speelde dit deuntje ooit puur als oefening. Ja, maar het werd toch in no time een gigantische monsterhit. Het is zo mooi, dit is Clocks.

Als het leven even heel erg spannend wordt, dan moet je op elkaar kunnen en durven leunen natuurlijk. Het is een beetje de kern van Halverwege. Een nummer dat voor Suzanne en Freek akelig dichtbij is gekomen. Ze brengen ons richting 11 uur.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Goedemorgen, U2 staat hier klaar om van start te gaan. En dan weet je dat we er samen een heerlijke zaterdag van gaan maken met natuurlijk veel muziek. Sunday, Bloody Sunday. Eerst het nieuws van 11 uur en dat krijg je van Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. Steeds meer misdrijven tegen jongeren. Er is een Belgische toerist vermist in Indonesië. En over een half uur start de koninginnenrit in de Tour. Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
5: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
4: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uur aan de voorlaatste, 20e etappe. Een rit van 170 kilometer met aankomst op de Alpe d'Huez. Onze man in de Tour, Maxime Goethals, blikt vooruit.
6: De meest monsterlijke etappe van deze Ronde van Frankrijk. 5500 hoogtemeters. En we gaan opnieuw Alpe d'Huez op vandaag. Met onderweg wel 3 beklimmingen van buitencategorie. De zwaarste categorie van allemaal. Met de Croix de Fer in het begin. Dan ook nog even de Col du Télégraphe. En dan de Col du Galibier.
4: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Hij verdedigt een voorsprong van meer dan 7 minuten op Remco Evenepoel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden opnieuw. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
3: 11:02 en er staan 4 files waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven. De langste file vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Gent, de N60 en Drongen, daar moet je een half uur bij rekenen. Richting Brussel problemen op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord, daar moet je 12 minuten bij tellen. Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 11 minuten extra en tot slot moet je ook nog aanschuiven op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren, 4 armen, daar komen 5 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulissen.

fans van U2 die zijn er al een hele tijd op aan het wachten. Dat gloednieuwe album. Eind dit jaar zou de release plaatsvinden. En er zijn natuurlijk ook geruchten over een nieuwe wereldtournee. Nu Larry weer back in business is. Enfin, we houden het vooral goed in de gaten. En hopelijk komt dat er ook allemaal aan. Sunday, Bloody Sunday. We zitten nu op een zonnig terras met de lekkerste pasta en de beste wijn. Alleszins, dat gevoel brengt Eros Ramazzotti nu alvast over met Cose della Vita. Hele goeiemorgen daar.

Ja, Reggie en Linda zijn helemaal terug als nooit tevoren. En wat stonden ze hier begin juli ook te stralen op het dak van Joe Paradise Beach natuurlijk. Gisteren hadden wij hier ook een fantastisch optreden met Belle Perez. Zij heeft hier de hele keten in vuur en vlam gezet. En straks draai ik ook nog een live track van haar, zodat je toch weer een beetje het gevoel kan herbeleven van gisteravond hier. Ik weet niet of jij het ook merkt en voelt, maar de dagen die zijn aan het voorbijvliegen. Ik denk de hele tijd van, waar is die maand juli toch naartoe? Het gaat zo snel en we leven precies allemaal in de hoogste versnelling, maar dat geeft natuurlijk ook heel veel energie. En energie, dat is precies wat we nu ook gaan krijgen met een van de grootste klassiekers aller tijden. En ik denk dat ik er heel veel mensen blij mee ga maken. Dit is Queen en Somebody to Love.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

heb een heel fijn berichtje gekregen van Christine Deloor. Ze zegt, hey, goedemorgen Anne. Ik heb gisteren ook komen kijken naar Belle Perez. En ik heb zoveel respect voor haar. Hoe ze dat toch doet. En de moed en de kracht heeft gevonden om haar fans toch een geweldig concert te geven. Bedankt Joe ook dat we vanop de supermooie setting en het prachtige weer dit mochten beleven. Ja, moest je er gisteren niet bij geweest zijn, dan heb je toch wel echt het feestje van de avond gemist. Het was een hele fijne avond die heel zomers werd natuurlijk door de prachtige stem van Belle. Alle foto's en alle filmpjes die kan je natuurlijk terugvinden op onze site joe.be en ook op onze Instagram zie je van alles voorbij komen van die avond. En als je toch echt nog eens helemaal in die sfeer wil geraken, wel, dan heb ik nu een live nummer van gisteravond. Enamorada van Belle.

0: Half 12 en er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de E40 richting de kust. Tussen Sint-Nijs, Westerum en Nevelen komen er 20 minuten bij. Het gaat ook traag op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je aanschuiven tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 17 minuten liever bij tellen. En tot slot staat er ook nog een file richting Brussel op de E19. Tussen Rumst en Mechelen-Noord, daar komen er 10 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Perry. Met Anne Paulussen.

staat volgende vrijdag op de line-up van de Lokerse Feesten. Ze sluiten de openingsavond van het festival af met een show op de mainstage. En ik denk dat daar een fantastisch feestje gaat losbarsten. Nu krijg je van mij iets intiemers, een mooi Vlaams-Nederlands duet.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: Shanice and I Love Your Smile.
1: Joe Paradise Beach.
0: En ik zie hier natuurlijk ook heel veel lachende gezichten op ons zeer zonnig terras, moet ik toch wel zeggen, hier aan ons Joe Paradise Beach in Westende. Heel veel mensen die toch al plaatsnemen en al iets lekkers aan het drinken zijn. Ik dacht aan koffie, maar ik denk dat er ook al alcohol wordt geconsumeerd. Maar ja, het is al na 11 uur, dan kan dat natuurlijk allemaal. Dus als je in de buurt bent, heel

0: Een ijsje, een bubbelwafel. Er is heel veel lekkers hier te verkrijgen. En het is ook gewoon gezellig om hier te zitten. En ook om eens binnen te komen kijken in de studio natuurlijk. Ik heb hier al de kijklustigen die ook eens komen kijken. Zijn heel nieuwsgierig. Heel erg welkom dus. En straks vanaf 12 uur natuurlijk ook Tess on the Beach. We hebben een zeer zomerse babbel gepland van 2 uur met Real Housewife Amy de Winter. Ja, dat gaat heel erg leuk worden. We gaan alles te weten komen over hoe zij graag reist, welke bestemming zij leuk vindt en wat misschien ook wel typische vakantie dingen zijn die zij altijd doet als ze op reis gaat. We komen het dus allemaal te weten vanaf 12 uur, of misschien iets later, want er is wat vertraging onderweg, er staat veel file, dus Tess zal misschien een beetje later toekomen, maar het zal sowieso een heel leuk gesprek worden.
1: Joe Paradise Beach. Good times. Great music.

De beste herinneringen maak je natuurlijk als kind aan zee. Of enfin, dat heb ik toch ook altijd. En ik zie hier ook heel veel kinderen op het strand rondlopen en spelen. Dus het is echt de moeite om vandaag nog een dagje naar zee te komen. En te genieten van het mooie weer, het strand. En vooral ook van goede muziek hier op Joe Paradise Beach. Heel erg welkom. Dit is Police en Roxanne.

Ik zie al wat hoofden links en rechts bewegen. Ik snap dat helemaal door. De Police en Roxanne. En als je nog geen plannen hebt tussen 12 en 2, dan kan ik je erg aanraden om gewoon te blijven luisteren natuurlijk. Zometeen Tess on the Beach met Real Housewife Amy de Winter. Ze gaan natuurlijk gezellig babbelen en kletsen over de zomer en over vakantie. En ondertussen ook heel veel goede muziek. Dit is Simple.

0: Groen Signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is jou. Tess on the Beach start zometeen met een tikkeltje vertraging, want de files zijn niet lief geweest voor Tess, maar ze staat er al even in. Maar dat komt ook weer allemaal goed. Zometeen natuurlijk, eerst het nieuws van 12 uur en dat krijg je van Bart de Meulemeester.
2: Goedemiddag. In Indonesië zijn de twee vermiste Belgen terecht liever. Frankrijk zet een legervliegtuig in tegen de bosbranden en in 2028 gaat de luchthaven van Charleroi een tijd lang dicht. De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux in Frankrijk gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is nog niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en ze eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
3: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentraal 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet ernstige oproep is.
2: In Vlaams-Brabant wacht je het langste op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de mythische Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil vooral zijn podiumplaats verdedigen.
4: Moet je erdoor als je Parijs wilt halen, dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen en zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog vandaag. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot opnieuw 23 graden. Tot 23 graden liever. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
1: 3:12 en er staan wel wat files. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel moet je 20 minuten bijrekenen. En richting Nederland, tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout, komen er 7 minuten bij en dat komt door een ongeval. Richting de kust zijn er problemen op de E40. Tussen Drongen en Aalter komt er een kwartier bij en tussen Gent en 60 en Drongen komen er 5 minuten bij. Richting Brussel op de E19 problemen tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar moet je 9 minuten bij tellen. En tot slot op de Brusselse buitenring gaat het ook nog traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je 6 minuten bij rekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
5: Live vanuit Westende.

0: Tess on the beach. Good times, great music.
1: Ja, een heel goede middag. Vorige week dan vierden we vakantie met actrice Innie Massé en zondag ook met Stan van Samang. Morgen krijgen we bezoek van minister Rob Beenders. Maar vandaag pols ik naar de mooiste en soms ook spannendste vakantieverhalen bij Real Housewife Amy de Winter. Amy, welkom.
2: Welkom, ja, goedemiddag.
1: We zijn in Westende geraakt. Wij komen ongeveer uit dezelfde regio. Ja. En het was een helse rit.
2: Hectisch.
1: Ik hoorde Anne Paulissen op de radio vertellen 50 minuten extra aanschuiven op de E40. En ik keek op mijn Waze en ik dacht, daar heeft hij geen rekening mee gehouden. Dus ik ben de veldweggetjes beginnen doen, maar dat gaf mij een beetje stress.
2: Mooi, hè? En geitjes en bambietjes gezien.
1: Heel tof. Maar kijk, we zijn er geraakt. Amy, we hebben elkaar een tijdje geleden gezien in mijn programma Date Night.
2: Klopt.
1: Ja, ik kan niet laten, hè.
2: Ah, de prins op het witte paard.
1: Ja, jij vertelde dat je de prins op het witte paard had ontmoet. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, die is er nog altijd.
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Dus jij zit op een roze wolk?
2: Ja.
1: Amai. Ja,
2: dat is de bedoeling, hè, van het leven.
1: Oké, heerlijk. Zijn jullie al eens samen op vakantie geweest?
2: Ja. Ja, eigenlijk nog niet zo heel lang geleden.
1: Aha, oké. Dan wil ik daar alles over weten. Trouwens, ben jij echt iemand die kan genieten op vakantie, die echt haar knopje kan uitzetten?
2: Ik doe mijn best, ja. Maar ik heb het wel nodig. Dus ja. Het is verplicht vakantie nemen.
1: Oké, zeg, en Ralfie heb ik nog niet gezien. Waar is die? Jouw hondje?
2: Ja, ik heb die thuis gelaten.
1: Oh, ik dacht dat die overal mee naartoe ging.
2: Nee, die is bij de prins nu, hè.
1: Ah, die is in veilige handen. Welkom, Amy, bij Tess on the Beach. Tess on the Beach.

0: Good times, great music. This on the beach.
1: Ja, en bij ons on the beach, Real Housewife Amy de Winter. Amy, we starten altijd met een vakantie-ID. Dus ik ga jou even zo wat snelle vraagjes opgooien. Maar misschien eerst, pitch jezelf eens in 15 seconden als vakantiepartner.
2: Heel tof, heel chaotisch. Heel veel dat ik wil doen, maar niet kan plannen. En als er blauw water is, dan ben ik daar te vinden.
1: Oké. En verwacht je dan van je reispartner dat die alles plant?
2: Oh nee, ik wil eigenlijk alles plannen, maar ik kan niet kiezen. En tegen, dan zijn we in de avond en dan... Ja.
1: En dan heb je niks gedaan en zijn je gewoon op je strandstoel blijven liggen.
2: Ja, zo eigenlijk.
1: Kan er ook wel al iets leuks zijn, hè?
2: Ja, niet echt een goede planner. Maar.
1: Zeg, streetfood of nee? Ik zoek de places to be en de toprestaurantjes op voorhand als ik op reis ga.
2: Ja, dat nu wel. Geen streetfood. Nee. Beetje bang voor mijn gevoelige maag.
1: Maar plan jij ook waar je gaat eten op voorhand?
2: En wel, dat ligt dus wel altijd vast. Het eten, dat moet altijd...
1: Dat is belangrijk.
2: Dat is belangrijk,
1: maar ook, ik vind dat wel moeilijk als je ergens nog niet bent geweest om te weten waar is lekker, waar is gezellig.
2: Ja, het is TikTok, hè. Dat helpt heel goed.
1: Daar ben ik niet zo goed in je TikTok.
2: Ja, ik zoek alles op. Places to be, dinnerspots op vakantie. Ja.
1: Een rozeetje of een cocktail aan het zwembad?
2: Een cocktail.
1: Maar ik zei niet een appetit.
2: Nee. Maar ja, ik lust niet zo graag rosé. Hè. Noem maar een cocktail of een mocktail.
1: Een badpak of een bikini?
2: Bikini.
1: Jij hebt wel een perfect bikini-lijf. Dat is niet normaal. Hè. Moet je daar veel voor doen?
2: Eten dus.
1: Ja, gezond eten dan de juiste dingen in.
2: Nee, ik eet niet zo gezond.
1: Nee. Maar hoe hou jij dan dat fantastische lijf?
2: Oh ja, draai het een keer mee met de huishuis, hè.
1: Ja, dat is wel stresserend.
2: Ja.
1: Zeg, een museabezoek of op het strand valt genoeg cultuur op te snuiven?
2: Op het strand, uiteraard.
1: Een raamplaats of het gangpad op het vliegtuig?
2: Raam.
1: Ja, ook na de berichten die je in de krant hebt gelezen?
2: Oh.
1: Die man die door dat vliegtuig, die door dat raamken is gezogen. En die vrouw heeft nog kunnen binnenhouden.
2: Ja, maar ja, ik wil slapen, dus dan heb ik iets nodig om tegen te liggen. Dus ja, let's hope voor de beste.
1: Ja, oké. Een zonsopgang meepikken of uitslapen tot 10 uur?
2: Zonsopgang.
1: Oké. Toch vroege vogel.
2: Ja.
1: Altijd?
2: Ik doe mijn best.
1: Mm-hmm. Camping of 5-sterrenhotel?
2: 5-sterrenhotel.
1: No doubt about. Hotelkamer netjes houden of na 2 dagen is het echt complete chaos?
2: Complete chaos, maar ik doe mijn best.
1: Een boek lezen of een podcast beluisteren?
2: Een podcast beluisteren.
1: En wat beluister je dan?
2: Ik heb die van u al een keer geluisterd, uiteraard. En ik heb ooit ook zelfzekerheid en... hoe dat je rijk kan worden.
1: Ah.
2: Ja, dat bestaat ook.
1: En is het resultaat er al als je naar je bankrekening kijkt?
2: Nee, maar ik heb 1 keer geluisterd. Ik hou dat niet zo goed vol, maar ik doe wel mijn best.
1: Nee, maar als je op vakantie bent, steek je dan iets in je oortjes? Of luister je liever gewoon naar het ruisen van de zee?
2: Ja, liever dat. Echt natuur.
1: Oké. Geef jezelf eens een score op 10 als reispartner.
2: Ja, 10 op 10.
1: Oké, maar wacht, Amy. 10 op 10, oké, ik ga er helemaal in mee. Maar er moet toch wel een ergerlijk kantje zijn aan de Amy die op reis gaat. Als ik dan de prins op het witte paard zou vragen.
2: Dan zou
1: ik
2: dat niet moeten vragen.
1: Wat zou hij zeggen?
2: Ik wil veel doen en het is niet altijd goed genoeg voor mij, denk ik. Als ik dan echt heel eerlijk over mij mag zijn.
1: De lat ligt hoog.
2: Ja.
1: Oké. De prins op het witte paard moet dus serieus wat tankjes bijsteken.
2: Ja, okay. Dat wel. On the

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. So. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast

0: korting op wit goed nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
4: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

0: zomerstatus. Ja, we polsen eens naar de zomerstatus van Amy de Winter. The Real Housewife is hier bij ons bekend aanwezig. En ik was gisteren een beetje verrast. De nieuwe namen van The Real Housewives werden ineens bekendgemaakt.
1: Ja.
0: Was dat voor jou ook een verrassing? Of je wist het al?
1: Goh, ik wist het al, want het was wel een verrassing dat in het nieuws stond.
0: Ah, het was nog niet de bedoeling misschien.
1: Denk het niet.
0: Oh, oké. Okay. En ben je blij? Ken je die mensen?
1: Ja, ik ken ze allebei.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ben heel blij.
0: Het zijn vriendinnen of het zou wel eens kunnen kletteren?
1: Nee, eentje daarvan ken ik al redelijk lang. Echt al ja, enkele jaar. Dat is wel echt een vriendin. En de andere, ja, die is gewoon geweldig. Hè? Denk je dat dat heel goed gaat komen.
0: Vertel eens even, wie zijn het?
1: Ja, Jill staat gekend om de lekkere sapjes. En of course, de enige echte matcha. Dat is ook de enige matcha dat ik trouwens drink. En Laura is de echte fashion queen, hè.
0: Ja.
1: Als er iemand iets weet van fashion, dan is het Laura, denk ik.
0: Zij is een styliste, of?
1: Ja, zij is een styliste. Ja.
0: Oké, okay. En zij stylt jou ook soms, of?
1: Nee, nog niet, maar ze mag dat nu al beginnen doen.
0: Oké, okay, super. Dus jullie zijn al terug aan het draaien, of?
1: Ja, het staat in de krant, hè. Bijna, hè.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is dan voor volgend jaar op antenne ergens
1: ja.
0: te komen?
1: Ja.
0: Ah, dat is lang op voorhand, eigenlijk, hè.
1: Ja.
0: Tegen dan zijn al die ruzies al terug bijgelegd. Misschien.
1: Of geëxplodeerd. Ja. Alles is mogelijk in het huis.
0: Ja, want hoe is het dan nu eigenlijk met u? Want op het einde van dit seizoen was het wel heftig voor jou met je kledingmerk dat eigenlijk gekaapt was door Melissa.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel je moed bijeengeraapt en je bent wel doorgegaan met je plannetje.
1: Uiteraard. Dus ja. Volop mee bezig.
0: Ja, en kunnen we jouw kleren al ergens vinden?
1: Nee, ik ben ook bezig, maar fabrikanten in Portugal zijn met verlof.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus dat komt er wel aan.
0: Maar je hebt wel een beetje vertraging opgelopen daardoor.
1: Goh, ja, maar niks is uitsluitend. Dus alles op het gemakje, het komt eraan. De winter gaat er toch aankomen. Dus okay. It's wait for next summer.
0: Oké, okay, zeg. En dan jouw wijn. Dus eigenlijk Real Housewives wijn, eigen kledingmerk opstarten. De prins op het witte paard. Best wel druk, lijkt
1: me. Amai, leuk, hè?
0: Ja. Heb je nood aan vakantie?
1: Ik ben nu vandaag al een beetje op vakantie hier. Hè. Maar volgende maand ga ik nog eens een keer naar Griekenland.
0: Is Griekenland helemaal jouw ding?
1: Net ontdekt. Ik was vorige maand in Zakynthos en nu gaan we Kreta doen. Dus ik ga proberen alle eilandjes een keer te ervaren.
0: Ah, oh, tof. Ja, ik ben ook een heel grote fan.
1: Ja, blauwe waters, hè.
0: Zeg, en als je daar dan bent, wat heb je dan nodig om echt vakantie te ervaren?
1: Eigenlijk vooral rust en, ik zeg het, blauwe waters, rust. Dat vooral, dat is vakantie voor mij.
0: En op dit moment ook een beetje Griekenland.
1: Yes.
0: Oké, okay. Amy, heb jij een goed geheugen?
1: Normaal wel, okay, selectief wel.
0: Oké, okay. Maar de mooie dingen die blijf je wel onthouden?
1: Ja, dat wel.
0: Oké, okay, ik hoop jouw ergste vakantie ook, want ik ben er heel benieuwd naar. We gaan dat geheugen van jou straks even testen. Maar eerst gaan we eens kijken hoe het op de baan gaat. Er staan 8 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust nog altijd op de E40 tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrem. Daar is een ongeval gebeurd en verlies je net geen 20 minuten. En tussen Drongen en Aalter meer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten aanschuiven. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 9 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5. Het gaat ook moeizaam richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord 11 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. En tot slot ook nog aanschuiven op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
3: Live vanuit Westende.

0: vakantieherinnering.
1: Van onze Real Housewife Amy de Winter. Amy, ja, zijn er zo geuren, smaken die je ruikt of proeft dan, waarvan je denkt van, oh, dat brengt mij onmiddellijk in die vakantiesetting, dat brengt mij terug, dat is een herinnering?
2: Ja, zonnecrème. Ja, als ik dat ruik, dan word ik direct gelukkig. En dan, ja, echt de geur van, ja, de zee.
1: Ja.
2: Ken je dat?
1: Tuurlijk. Ah, ja, we zitten
2: aan de zee.
1: Ja, we zijn er juist al even zo'n voetjes in het zand gaan steken.
2: Ja. Ja. Of, hè? Zalig.
1: Is er een vakantie die jouw leven heeft veranderd? Of die voor altijd in je geheugen gebrand staat?
2: Goh, ja, eigenlijk wel. Heeft mij meer als persoon ook veranderd. Ik ben een paar jaar geleden opeens naar Bali vertrokken voor iets langer dan een maand. Alleen.
1: Wow. Alleen?
2: Ja. Iets dat ik normaal nooit zou durven. En ik had het een beetje gehad hier. En ik dacht, oké, ik ben ermee weg. Ticket geboekt. Niks op voorhand geboekt. Allee, in het begin wel, hè. Van hotels. En dan elke dag zo door een nieuw hotel of hutje of huisje boeken. Ik heb alles gezien, alles geprobeerd.
1: En wat doet dat met jou dan? Want ik zou me een beetje eenzaam voelen of zo.
2: En wel, ze zeiden tegen mij, als je naar Bali alleen gaat, dat komt goed, want iedereen praat tegen u. Maar bon, na 2 weken, want dat is niet het geval bij mij. Dus dan ben ik gewoon iedereen beginnen aanspreken. Van, are you also alone here? En me too, en de die, en zo. En, ja, nee, dus ik heb geprobeerd. Ik heb al 1 vriendin gemaakt die ik af en toe ook nog zie in buitenland. Dus die reist de hele wereld rond. En
1: die was ook alleen?
2: Die was ook alleen, ja.
1: Ah ja. Dus, ja, ik vraag me dan altijd af, ik vind het altijd zo erg als je dan s'avonds op een restaurant zit. En ik weet, mensen die alleen op reis gaan, zeggen van, allee, dat is helemaal niet erg. Maar als zo iemand aan het ontbijt alleen daar zit, bij het middagmaal alleen daar zit, s'avonds alleen, ja. Maar dat ik het zo zeg, vind het al vermoeiend zo.
2: Nee, dat is waar. Maar ik heb me daar wel moeten overzetten. En Etienne, dat heeft mij zoveel rust gebracht. Dus eigenlijk genoot ik daar wel van.
1: En begin je dan te malen over dingen die gebeurd zijn in dat jaar? Of?
2: Goh, nee, eigenlijk niet. Je vergeet eigenlijk alles. En je bent gewoon aan het genieten van dat je daar bent op dat moment. En het was prachtig.
1: Was het om liefdesverdriet te verwerken?
2: Nee, het was eigenlijk echt gewoon omdat ik alleen wou zijn. Ik wou echt, ja. En leren meer zelfstandig zijn. En gewoon even, ja, misschien wel. Maar het was eigenlijk vooral, want ja, ik heb

0: Vanavond bij VTM, the one and only Pommelien Thijs in Code van Koppes. En twee halve finales bij VTM 2 in World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2. En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel

0: frisuren en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Tess on the beach. Yeah.
1: Good times, great music.

0: horrorvakantie.
1: De horrorvakantie van Amy, onze Real Housewife, die speciaal helemaal naar Westende is afgezakt. Welkom, Amy. Is er zo'n reis waarvan je denkt, amai. Als ik daaraan terugdrink, dan krijg ik nog kippenvel.
2: Ja, we zitten nog steeds in Bali, Tess. Ik heb heel veel gezien en geprobeerd. Waaronder dus alle verblijfplaatsen. Van een eigen villa voor mezelf, tot 5 sterren. Tot een kamer met 8 stapelbedden. Tot een kamer waar ik niet durfde ademen van zoveel vocht op de muren. Ik durfde niet slapen, ik durfde niet ademen. Maar ik dacht, ik kan nu geen nieuw hotel of nieuwe kamer boeken. Als ik u zeg dat ik alles heb geprobeerd van 1 euro voor een nacht tot 300 euro of zo voor een nacht. Allee, maar is het dan veel.
1: Ja.
2: Ik heb echt een kamer meegemaakt met vocht, maar echt vol vocht. Ik durfde niet ademen.
1: Dus ja. Wat dan? Schimmel op de muren? Of?
2: Schimmel op de muren, ja, echt. En je rookt dat ook echt. Dus ja, en dan dat bed en dan spinnen en... Ja, ik heb ook een kamer gehad waar bijna een krokodil zat. Allee, dat was echt zo'n een dragon. Giga salamander, maar het leek op een krokodil. Dat in mijn badkamer. Ja, dat is keiplezant.
1: Ik was al aan het denken, een krokodil in uw kamer.
2: Ja, echt zo'n soort van mini-draak.
1: Ja, maar echt, zijn aan het overdrijven is zoals ik zeg. Oh, er zat echt een spin.
2: Nee.
1: Die was echt zo groot.
2: Nee,
1: en dan
2: het was echt
1: niet maar...
2: Het was een mini-draak. Ik zeg het zoals op een tekenfilm. Echt zo'n mini-dragon. Heel vreemd.
1: En wat hebben ze dan gedaan?
2: Laten zitten.
1: En heb je dan nog gedoucht?
2: Ik heb de volgende dag gewacht tot dat weg was. Ja, Bali is veel buiten, hè. Buiten badkamers en zo. Veel meegemaakt, veel gezien. Nog steeds even bang van reptielen en insecten.
1: Ja, zeg, in die vochtige kamer, heb je dan in dat bed gelegen? Want als de muren al zo vochtig waren, hoe was die matras dan?
2: Ja, ik heb op het laken gelegen. Slapen heb ik niet veel gedaan. Dus dat was echt wel de ergste nacht van mijn leven.
1: Ja. Ja. Vraag me dan af, als het dan een hotel is van 1 euro, dan zou ik al rap zeggen, goh, kom, ik zoek mij iets anders.
2: Ja, maar dat is het ding. Het wordt heel snel donker in Bali en zoek maar een keer iets.
1: Ah ja.
2: Ja. Dus en zo in het donker gaan liggen zoeken.
1: Op je eentje.
2: In een jungle.
1: Nee.
2: Dus voilà.
1: Ben je dan iemand die naar beneden gaat, naar de receptie? Allee, als dat daar al was,
2: dat
1: in
2: was
1: een hotel
2: niet,
1: voor 1 euro.
2: Nee. Dat was gewoon echt een deur. Ik zeg het, ik heb alles geprobeerd. Dat was gewoon een deur met een bed.
1: Dus je collega reclameren en zeggen, zeg jongens, wat is dat hier?
2: Nee.
1: Oké. En wat hebben we daaruit geleerd?
2: Niet meer alles proberen in het leven. En zeker geen 1 euro kamer.

0: Dit is This on the Beach. Good times, great music.
1: Amy, dat verhaal van jouw reis alleen werd alleen maar erger eens de muziek startte. Want je vertelde zo along the way. Ah ja, ik had dan ook in een kamer met 8 stapelbedden geslapen. In mijn hoofd waren die stapelbedden leeg.
2: Ja, nee, die waren dus gevuld.
1: Gevuld?
2: Ja.
1: Met mannen en vrouwen. En jij lag daar op je gemak te slapen. Mensen die je niet kent, waar je de volledige nacht mee doorbrengt.
2: Ja, dat waren zo van die trekkers, van die grote rugzakken. Ja, ik kom daarna met mijn valise, ken net. Ik wou sociaal proberen doen.
1: Ben jij dan zo gekleed, zoals vandaag?
2: Normaal. Ja. No make-up, gewoon badpak, shortje.
1: Ja, oké. En dan ben je ook nog op die reis bijna opgegeten. Dat vertelt ze allemaal, terwijl de muziek aan het spelen is.
2: Dat komt
1: door cannibalistische honden.
2: En wel, dus ik ben, dan besloot ik in één keer om van Bali een vliegtuigje te nemen naar Lombok. Dat is iets minder veilig, dat eiland. Blijkbaar, ja, de honden zijn daar mega agressief. Die wou mij opeten. En dan heb ik wel een zwaar accident gehad. Ben ik met mijn motto, want de brommers waren niet meer beschikbaar, dus ik had dan een grote motto, ben ik eigenlijk van de berg uitgeschoven en mijn gezicht naar beneden van de berg gevallen. Motto lag op mij. Ik kon niet bewegen. Het was pikkendonker. En ik dacht dat ik opgegeten ging worden. Ik heb een uur of anderhalf uur gelegen. Tot, en die geroepen SOS.
1: Maar geen honden tegenkomen. Maar je wist wel dat de honden daar heel agressief waren.
2: Ja, en die apen ook, hè.
1: Ah ja.
2: Ja.
1: Oké, maar eind goed, al goed.
2: Ja, ik ben er.
1: Oké. Maar en heb jij een motto-diploma ook? Rijbewijs. Motto-rijbewijs.
2: Ja.
1: Ah, nee, dat doe ik niet. Dat verklaart waarom je van de berg bent gereden. Oké. Ja, op reis doe je altijd soms een beetje gekke dingen die dan... Niet altijd
2: geen
1: goed uitdraaien.
2: Zo, hè. Ja. In Lombok waren geen taxis. Dus je moest wel te voet of met een brommer of een motto.
1: Voor alles heeft ze een uitleg.
2: Echt, alles, hè.
1: Zeg, Amy, we zijn hier al een klein uurtje aan het genieten van uw reisverhalen. Zelfs de mindere. Straks gaan we even een koffercheck doen. Wat mag er niet ontbreken in die reiskoffer? En denk jij ook al eens even na over een reistip? Dat mag in het binnenland of buitenland zijn.
2: Oké. Okay.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
5: Real Housewife Amy de Winter blijft nog een uurtje bij ons. We duiken met haar de koffer in, of toch alvast haar reiskoffer. Maar eerst het nieuws, dat krijgen we van Bart de Meulemeester.
6: Goedemiddag. In Indonesië zijn de twee vermiste Belgen weer terecht. Frankrijk zet een legervliegtuig in tegen de branden en de koninginrit in de Tour is volop aan de gang. De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux in Frankrijk gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. En ook vandaag staakt de Brusselse brandweer voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
7: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifiek probleem de 112 te contacteren of niet?
6: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is nog niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en zij eisen ook duidelijkheid. En in de koninginrit, en in de ronde van Frankrijk liever, zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat 2e in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
8: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ga gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen en zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
6: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: 5 plaatsen waar hij meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Merelbeke en Sint-Nijs-Westerum 22 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 20 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten. Richting Brussel gaat het moeizaam op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Schuif je net geen 20 minuten aan. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuutjes.
1: Joe.
9: Yes, on the beach.
1: Live vanuit Westende.

0: De koffercheck.
1: Van The Real House, Amy de Winter. Ik veronderstel, Amy, dat dat niet is met een heel klein reistasje dat jij op reis gaat. Zo zie je me er niet uit.
2: Nee, klopt. Zeer grote valies en overvol geladen.
1: Ja, start dat al met bijbetalen op de luchthaven, omdat je al overgewicht hebt als je nog maar moet vertrekken?
2: Ja.
1: Is dat waar?
2: Ja, en dat zijn wel gigantische prijzen. Schandalig eigenlijk. Ik snap dat niet.
1: Maar ja, voor je eigen spullen bijbetalen?
2: Vind ik ongelooflijk.
1: En in terugkomen dan nog meer bijbetalen?
2: Of... Ja, hetzelfde. Ja, af en toe. En dan, ik heb onlangs een discussie gehad. Ik zeg, maar dat kan niet. Zegt die meisje. Ik zeg, die had afgerond. Hè. Ah, afgerond naar boven dan. Ja, en mijn vriend zegt, Amy, ik zou nu gewoon in het begin zwijgen als ik hier was.
1: Ja,
2: zeer veel betaald.
1: Oké, maar het is niet dat je dan op vakantie ook nog wat extra dingen koopt en dat het nog zwaarder wordt.
2: Goh, dat gebeurt. Af en toe.
1: Af en toe. Vertel eens, Amy, hoeveel outfits per dag? Ik ga even kaderen aan de mannen die ik het vraag. Die zeggen één outfit per dag. Want in de dag loop je ook nog gewoon met een zwemshort rond. Dus 's avonds, ja, dan draag je wel eens iets anders dan een zwemshort.
2: Goh, bij mij is dat dus niet het geval. Ik start met het ontbijt. Dan na het ontbijt doe ik een bikini aan. Als we dan iets gaan doen, doe ik nog een ander outfit aan. Dus dat is outfit nummer 2. Misschien nog eens een andere bikini. Daar heb ik altijd te veel bij. En dan in de avond kan het wel eens zijn dat ik een paar keer switch, omdat ik niet zeker ben. Dus laten we stellen op 4 outfits per dag en 2 bikinis. Mooi.
1: Ik begrijp meteen waarom ze jou gecast hebben. Hè?
2: Ja, twijfelaar.
1: Zeg maar, voor 7 dagen, hoeveel bikinis zijn dat dan?
2: Meer dan 7.
1: Ja. Zijn er dingen die je altijd te veel meeneemt? En dan heb ik het niet over de outfits.
2: Tampons. Mijn koffer vol. Buiten de bikini zie ik te veel. Allee, die ik heel veel bij heb. Zit mijn koffer al vol met allemaal van die losse tampons. So you never know. Ja. Okay. En zo niet in een doosje. Hè. Gewoon los.
1: Ja, los.
2: Los erin.
1: Tof.
2: Ja.
1: Zeg, ben jij iemand die lang bezig is met inpakken?
2: Nee eigenlijk, maar dan, ja, dan heb je het probleem dat het misschien te zwaar is en dat je denkt dat je te veel bij hebt en dan begin je eruit te selecteren, maar dan heb je dat toch echt nodig en het eentje dat niet aangedaan.
1: Ja, herkenbaar, hè? Herkenbaar. Zeg, en, heb jij zo een tactiek om in te pakken?
2: Ja, mooi sorteren, vouwen en alle plekjes dat nog open zijn, rollen.
1: Ja. En dan lukt het wel.
2: En dat lukt, ja.
1: Zeg, heb jij zo voor de zomer een favoriet zomerparfum? Want je zei daar straks, ah, ik hou van de geur van zonnecrème. Maar je hebt zo van die parfums die daar ook naar ruiken, hè?
2: Je hebt dat, maar ik heb al 16 jaar dezelfde parfum, La Vie Belle van Lancôme en Misior. Maar ik heb nu zo wel zo'n spray van de Rituals, zo Sakura met glittertjes. En dat ruikt super fris, dus ik spray er wel een paar keer. Ik kan je nu ook vol trouwens.
1: Dat is mooi.
2: Geweldig.
1: Ja, in de zomer zo'n klein beetje glans, dat is wel leuk. Zeg, als ik in jouw reiskoffer zou kijken, zou ik dan iets raar vinden? Of iets dat je exuberant veel meeneemt, buiten wat je net vertelde dat je erin gooit?
2: Goh, buiten overvloed van tampons ga je een haardroger, een krultang, een brushborstel. Eigenlijk niet veel speciaal.
1: Nee.
2: Gewoon echt alles wat we nodig hebben.
1: Gaan er veel boeken mee op reis?
2: Nee, ik lees niet.
1: Niks?
2: Nee, ik val ervan in slaap.
1: Ja. Ik heb altijd de intentie om wel veel te lezen. En op sommige vakanties lukt het dan wel. Maar soms is dat veel extra bagage voor niks.
2: Ja, wat ik wel graag doe is sudoku of kruiswoordraadsels.
1: Okay.
2: Ik zou het niet zeggen, maar kijk. Een echte pro.
1: Zeg, en jij hebt voor ons ook een reissouvenir meegenomen.
2: Ja, voor de eerste keer trouwens. Want normaal koop ik dat niet. Dus hoe noemt dat?
1: Zeg het maar.
2: Zo'n...
1: Een aftrekker, hè.
2: Noem dat zo?
1: Ja, ik noem dat zo, een aftrekker. Om zo...
2: Voor flesjes, hè.
1: Voor flesjes ook.
2: Ja, in de vorm van een vis.
1: En waarom heb je dat gekocht?
2: Ik vond dat mooi. En je kunt dat blijkbaar tegen je ijskast plakken, met magneten. Maar ja, mijn ijskast heeft geen magneten.
1: Dus. Maar dat is het enige reissouvenir dat je ooit hebt gekocht?
2: Ja, ik doe dat eigenlijk niet. Vroeger wel postkaartjes of zo, maar ik ben niet zo'n... Ja, zo'n echte toerist ben ik niet.
1: Oké, de meesten nemen iets mee dat hen emotioneel raakt. Ik had jou dan maar vragen, deze aftrekker, doet dat iets met jou emotioneel?
2: Goh, nee, maar ik vind het wel leuk. Maar bij mij zit alles in de memories, hè.
1: Oké, dat is mooi. This on the beach.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspeech? Van op de barbecue?
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: het vakantiemenu.
1: Amy, hier mag jij mij eigenlijk een beetje aanvullen. Het eerste wat ik doe als ik op mijn vakantiebestemming ben, dat is mijn koffer uitladen en mooi ophangen in de kleerkast. Oké. Ik desinfecteer ook eerst nog de kast.
2: Echt?
1: Ik zie u dat ook nog doen, of ben ik verkeerd?
2: Nee, maar zo van die bedsprays, als ze op dat bed liggen, dat stop ik wel weg van boven.
1: Ah, ja.
2: Ik vind het wel vies.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: De beste cocktail is vodka sour. Vodka sour?
2: Mm-hmm.
1: Heb ik nog nooit gedronken.
2: Allee, allemaal proberen. Hè. Dat is top.
1: Mijn favoriete ijsjes maken, want je bent eraan begonnen.
2: Pistache met discobalkjes.
1: Zoals de kindjes.
2: Zoals de kindjes.
1: Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik...
2: Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik... naakt.
1: Allee, nee, maar de meesten zouden zeggen... Oei. Ja, hier kan het, maar ik denk dat jij daar geen last van hebt, hè?
2: Ja.
1: Heel zelfzeker?
2: Nee, dat niet.
1: Ah, nee?
2: Nee, ik zou een beetje meer mogen sporten.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Mijn beste of het beste vakantiegerechtje is...
2: Als ontbijt pannenkoeken met Nutella. Elke ochtend.
1: Dus eigenlijk discoballetjes op je ijsje en mee aanschuiven met de kinderen aan het buffet om de meeste choco.
2: Ja, eigenlijk. Amai, dat is erg, hè? Ja.
1: Oh, ik krijg altijd stress van als mijn zoon zegt, ah ja, ik ga daarvoor gaan. Nee. Ja, die kleren zijn voor straks in de was dan.
2: Lekker.
1: En niet te dicht bij mij komen zitten. Mijn guilty pleasure op vakantie is...
2: Ja, die pannenkoeken eigenlijk. Ja, ik heb het al gezegd. Maar elke ochtend, hè.
1: Oké.
2: Ja.
1: Ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die
2: zeer luidruchtig zijn.
1: Ja. Durf je daar dan ook iets van te zeggen? Of ga je
2: zeker.
1: Gewoon... Oh, echt?
2: Ja, ik ben wel zo'n ambetante tante dan, kind.
1: Ja. Dan komt de Real Housewife in jou naar boven.
2: Ja, dan denk ik, shut up.
1: Sorry. Mijn beste reissouvenir ooit is...
2: Ja, mijn aftrekker, hè. Ja, kijk. In de vorm van een vis.
1: Afdingen op de prijs op vakantie is...
2: Correct.
1: Je doet dat, je kan dat goed.
2: Goh, ik kan dat wel goed, ja. Ik heb dat wel een paar keer gedaan.
1: Hmm. Ja. Het eerste dat ik kook na een vakantie is...
2: Dus ik kook niet. Frietjes of pizza uit.
1: Kook jij nooit?
2: Oh, heel erg. In die 10 maanden heb ik 3 keer gekookt. En spaghetti bolognese met grote balken, zoals Lady in de Vagebond, maar wel kippen gehakt. Dus schuif maar aan.
1: Dat is je specialiteit, dat je nu kookt eigenlijk voor de prins op het witte paard. Dat heb je toch al 3 keer voor hem gekookt.
2: Ja, en ik bestel ook veel eten, dus hij mag wel tevreden zijn.
1: Oké. Okay. Bestellen is ook een kunst. Goed bestellen.
2: Goed zo, ja.
1: Dat moet je kunnen.
2: Voilà.
1: Eens even kijken waar de files staan. 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. 17 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 16. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuutjes. Joe Paradise
0: Beach. Tess on the Beach.
3: Live vanuit Westende.

0: Het vakantiemenu.
1: Ja, ik heb nog zo wat vraagjes voor u, hè. Amy De Winter, onze Real Housewife, is hier nog altijd bij ons in Westende. Het meest overrated vakantieland voor jou is...
2: Spanje.
1: Ja, niks aan?
2: Goh, jawel.
1: Dat was het eerste dat mij opkwam, maar niet echt.
2: Goh, er zijn mooiere plaatsen, hè.
1: Nee, mijn droomman waar ik graag eens mee op vakantie zou willen gaan, als je zo echt mocht kiezen. Maar internationaal?
2: Goh, dan... Ja, sowieso mijn man. Die is sowieso internationaal voor mij. Goh, ja, we zullen dan maar onze Leo kiezen, maar ik ben te oud, hè.
1: Leo? Ah, Leonardo DiCaprio.
2: Ja, ja, ja. Ik ben te oud, hè, dus onmogelijk.
1: Ja, ja, maar je bent wel zijn type, denk ik.
2: Is dat zo?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, te oud, hè, Tess.
1: Ja, ja, dat gaat tot 26 zeker, hè. Ja. Ah, ja. En dan stopt het, hè.
2: Ja.
1: Dan begint het altijd terug opnieuw, ja. Ja. Een hotelbuffet buiten uw Nutella. Een hotelbuffet maakt van mij. Word je dan gulzig? Ga je alles op een stapeltje gooien? Of?
2: Wel, ik leg eigenlijk vrij weinig op mijn bord. Ik vind het leuk om dan zo heel vaak op te staan en zo opnieuw een nieuw bordje te vullen.
1: Ja, ja. Nog een pannenkoekje.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Met deze Real Housewife mag je mij meteen naar een onbewoond eiland sturen.
2: Ja, Annelies voor de fun en Kiki om de kokosnoten te rapen. Ja, die kan dat. Nee, nee, nee, maar dat is positief. Dat is een survival, hè. Ah. Nee, survivor is hij.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: Zo klonk het niet, maar...
2: Ah, okay. Nee, nee, ja. Ja, zij, die doet dat allemaal, hè.
1: En met wie zou je absoluut niet naar een onbewoond eiland willen?
2: Dus wat denk je nu zelf?
1: Mijn ideale vakantieoutfit is...
2: Eigenlijk vrij chill. Gewoon badpak en shortje.
1: Ja.
2: Slippers.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Een hele dag op een strandstoel liggen, vind ik.
2: Leuk.
1: Mijn schermtijd op vakantie is...
2: Gewoon nog altijd even hoog.
1: Ja. Ja. Kan je je niet afzonderen zo van social media?
2: Jawel. Maar ik deel dat ook graag met de mensen. Dus ja, het staat wel altijd online.
1: Oké. Okay. Sandalen voor een man, is dat oké? Okay? Of denk je eerder een sandaal voor een man, dat is een schandaal?
2: Zolang het geen Jezus-sandalen zijn.
1: Dan kan het.
2: En al zeker niet met witte sokken in.
1: Oké. Okay. De ultieme zomerhit is...
2: Ja, Spice Girls, Wannabe.
1: Ben jij een enorme Spice Girl fan?
2: Ja, ik ben een little Barbie af en toe. En de Spice Girls, dat vind ik wel echt... In de zomer op hun top, dakje open. Ja.
1: En wordt er dan een dansje geplaceerd?
2: Ik ben gigantisch mee aan het zingen. De tekst is niet altijd juist, maar ik fleur helemaal op.
1: Dan gaan wij nu genieten van de Spice Girls en ik hier in de studio van jouw gezang.
2: Ja.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
9: Tess on the Beach.

0: De droomreis.
1: Amy, je hebt al wel een beetje gereisd in de laatste tijd met jouw prins op het witte paard. Ook al wel een stukje van de wereld gezien. Wat is het mooiste dat je tot hiertoe hebt bezocht?
2: Ja, sowieso Bali en Ibiza ook wel. Zo de rustige kant van het eiland en al de hidden spots, dat vind ik prachtig.
1: Ja. Je bent geen party animal als je dan op reis bent?
2: Nee, zeker niet.
1: Ja, en Ibiza heeft wel van die leuke strandbarretjes, restaurantjes.
2: Zeer mooi. Ja, echt zo in een hoe noemt dat? Ja, zo.
1: Ja. Ik weet niet wat je bedoelt. Wacht, ik probeer je te helpen, maar zo.
2: Zo. Ja, mooi afgerond.
1: Allee, in een barretje?
2: In een barretje.
1: Okay.
2: Dat Amai, sorry.
1: Maar we gaan er wel samen helpen. Zeg, zijn er nog zo plekjes waar je van droomt om ooit eens naartoe te gaan?
2: Ik wil alle eilanden doen, hè. Madagaskar, Maldiven, Curaçao, alles heel mooi. En zelfs, ja, Marrakesh, nog nooit geweest. Ja. Volgens mij kei tof.
1: Ja,
2: en met die luchtballonnen. Dat denk ik in Turkije of zo. Ja, dat wil ik ook nog wel doen.
1: Oké, en ben jij dan degene die het heft in handen neemt en de reis helemaal van begin tot einde gaat plannen? Of reken jij meer op mensen rondom jou die het allemaal regelen?
2: Oh nee, dat zou ik wel zelf willen doen.
1: Ah ja, ja. Toch?
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dan in actie schieten, hè?
2: Ja.
1: Komt goed. Oké, wat is de eerstvolgende bestemming die op je lijstje staat?
2: De eerstvolgende is Ibiza, denk ik, en dan Creta.
1: Oké. Okay.
2: Maar Ibiza is maar 2 dagen.
1: Oké, maar op 2 dagen kun je al wel eens goed gaan eten en, een beetje genieten. Hè?
2: Ja, dat is waar. Zonnetje al. This on the beach. Good times. Great music.

0: Zes on the beach. De zomertip.
1: Ja, de laatste momentjes met Real Housewife Amy de Winter hier in Westende. Ik vond het alvast heel gezellig.
2: Gezellig, hè?
1: Ja.
2: Ik ook.
1: Ik wil van jou eigenlijk nog één dingetje weten. Ja, jouw zomertip. Iets dat je aanraadt aan iedereen om eens een keertje te doen. Iets dat je onmiddellijke vakantiegevoel kan geven.
2: En wel wat ik heel leuk zou vinden, en ja, vind, is eigenlijk zo van in Frankrijk of zo naar de Champagne-streek gaan. En daar zijn al die hotels zo wat kasteel-vibe. Dus dat geeft mij wel rust. Ja, mooie landschappen, een brommerke huren. Keigezellig.
1: En dan een champagnehuis bezoeken.
2: Uiteraard. En een kopje drinken.
1: Dat je gaan proeven.
2: Ja.
1: Ja, ik krijg hier eigenlijk al wel een beetje zin
2: voilà,
1: in.
2: Kijk.
1: Ja,
2: ja, heel gezellig. Romantisch. En als je het alleen doet, even romantisch. Dus,
1: ja. We kennen nu avontuur van alleen.
2: Ik denk niet dat je daar een kamer aan 1 euro geldt.
1: Nee, ja, dat niet. Zeg Amy, om af te sluiten. De zomer van 2026 is voor mij geslaagd als...
2: Als ik echt het gevoel heb gehad dat het zomer is geweest. Dus een warme zomer, veel zon en toch wel een aantal reisjes. Ja,
1: ja, ja. We voorspellen weer een hittegolfje, hè, als ik dat goed heb gelezen.
2: Ja,
1: dus warm gaat het zeker worden.
2: Vind ik wel leuk.
1: Ja, en jij hebt nog een reisje in het vooruitzicht.
2: Ja, en Kreta onder andere. Dus weer een nieuw Grieks eiland.
1: Ja.
2: Nooit geweest, dus...
1: Ik heb Kreta al een paar keer gedaan.
2: Ah.
1: Heel veel zei ik, dat is een heel groot eiland. Dus eigenlijk kan je daar meerdere keren naartoe gaan. Je kan het nooit in één keer gezien hebben.
2: Okay.
1: Allee, ik weet niet hoe lang je gaat.
2: 5 dagen.
1: Ah ja, nee, dat gaat...
2: Als ik schildpadjes kan zien, ben ik blij.
1: Schildpadjes heb ik daar... Heb ik daar gezien in een meer. Ja, dat is waar. Dan moet je wat gaan trappelen op een meer. Maar daar zit iedereen naar die paar schildpadden te trappelen. Dus dat is daar redelijk druk.
2: Ah, zo.
1: En je hebt daar ook de bron van de eeuwige jeugd.
2: Is dat echt?
1: Ja, als je daarvan drinkt, naar het schijnt...
2: Tess, jij moet mij exact de locatie geven.
1: Ja, en goede restaurantjes natuurlijk. Ik wens jou een fantastische reis toe. En ook die 2 dagen in Ibiza, maar... Dat is
2: Dankjewel.
1: Niet echt voor te reizen, zeker, hè?
2: Nee, dat is work and pleasure.
1: Ja, ja. Met een paar vrouwen op reis. Ik heb het al door. Zeg, Amy, wat brengt de dag vandaag nog?
2: Botox-behandeling.
1: Dat is eerlijk. Nochtans, die heeft nodig. Je ziet er stralend uit.
2: Ja, wat was het lang geleden?
1: Ja?
2: Af en toe... Kijk,
1: alles dat moet af. Oké, Sava. Ja, dan wens ik jou daar veel plezier. Doet dat pijn?
2: Ik doe dat niet graag, die naalden. Nee, maar kijk.
1: Oké.
2: Moet.
1: Enfin. Oké, het moet niet volgens mij, maar bon, geniet ervan en maak er nog een leuk dagje van. Merci om ons te bezoeken hier in Westende. Ik vond het alvast heel gezellig. Fijne zomer.
2: Dankjewel. Tess on the beach.

0: mooi weer, zand tussen je tenen, goede muziek en een summer battle waar je high van wordt. Maar eerst het nieuws van 2 met Bart de Meulemeester.
1: Goedemiddag. In Frankrijk moeten Vlamingen vluchten door de branden. Ook in Spanje blijft het vuur voor schade zorgen en Ilan van Wilder moet opgeven in de Tour. Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Collega Louise Buquet.
2: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
1: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is al 10.000 hectare verwoest. In de provincie Ávila, in de buurt van Madrid, zou het om zo'n 14.000 hectare gaan. Eerder werden ook al 61.000 mensen geëvacueerd. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand, op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogačar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: En er stonden vandaag deze ochtend veel files richting de kust. Ik was 3 uur onderweg. Tess was een beetje te laat. Maar nu zijn er nog 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die is 19 minuten richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dan aanschuiven een kwartiertje op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 5 minuutjes verlies je tussen Aalter en Beernem op de E40 richting kust. En dan is het ook nog even aansluiten op de Brusselse binnenring tussen Diegem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is een ongeval gebeurd liever, maar je verliest niet meer dan 5 minuten. En goed nieuws, moest je dan toch nog stilstaan? Dat is niet zo erg, want dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Evie Hansen.

Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Wat een fantastische plaat om deze zaterdagmiddag af te trappen. Ja, het is het laatste weekend van juli. De tijd vliegt voorbij als je plezier maakt. En dat gaan we de komende uren ook doen hier bij Joe. Lekker chill met goede muziek. En ik zit hier ook op slenter afstand van ons ijssalon, waar ze echt de lekkerste ijsjes, cannolis en bubbelwafels verkopen. Ik sta hier met zicht op zee. Leuke mensen die hier rondlopen om een kijkje in onze radiostudio te nemen. Wat een vakantiejob heb ik toch. Pas op, ik heb ooit nog een andere hele bijzondere vakantiejob gehad. Ik was namelijk op mijn 17e model voor bruidsjurken. Ja, en toen moest ik gedurende de hele zomer elke dag wel 200 bruidsjurken passen en showen aan bruidboutiques die de jurken dan weer kwamen inkopen voor in hun winkel. En sindsdien ben ik enorm behendig in het opende ritsen van kleine tirettekes en knoppetjes. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat was jouw vakantiejob? En wat herinner jij je daar nog van? Enfin, leuke anekdotes over jouw vakantiejob zijn welkom. Laat het maar weten via de Joe-app. De nieuwe van Taylor Swift die komt eraan, maar eerst Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People.

0: Mevrouw Taylor Swift, hè? Mevrouw moet ik nu zeggen, want ze is nu een maandje of zo getrouwd. Ik ben benieuwd hoe het gaat met haar. Enfin, ik ben niet echt benieuwd. I knew it, I knew you. Heel veel leuke reacties op mijn vraag hoe jullie vakantiejob was. Sam die uit Deurne die zegt, ja, ik ging aardbeien plukken. Ik dacht dat ik daardoor echt rijk zou worden. Dat viel wel mee, zegt hij. Monika Terusselaren, ze zegt, ja, ik was monitor op een camping. En overdag schminkte ik kinderen als tijgers. Ah ja, en s'avonds stond ik de Macarena voor te doen op het podium. En ik dacht toen, dit is echt mijn carrière. Herkenbaar. Christophe uit Soersel, die zegt, rekken vullen in de supermarkt. Saaie job, maar wel hele leuke collega's. Ik heb er mijn vrouw leren kennen. Oeh, dat is heel constructief. En Carla Romelaert uit Oostende, denk ik, die zegt, ja, ik heb gewerkt in de vismijn in Oostende voor de GB. Mooi geld verdiend en heel belangrijk, het rook ook niet naar vis. Ja, dat is wel heel belangrijk, ja. Maar goed, mijn vakantiejob is dus presenteren op Joe. En ik heb mijn best gedaan om twee echte zomerhits voor je klaar te zetten in de Summer Battle. Zomerhits waarvan je zelfs een beetje high kan van worden. Maar dat is dus voor zometeen.
1: Good times. Great music. Joe Summer.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
5: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...

0: Summer Battle.
1: Jawel, ik word zo heel serieus, hè? Maar voor de Summer Battle wordt het dit uur eigenlijk wel heel relaxed. Met twee nummers die je misschien wel een beetje naar hogere sferen sturen. Een beetje high maken. Want beide nummers hebben die heerlijke reggae-invloed. En je weet het, jij beslist welk nummer ik tot het gaatje draai. Jij mag kiezen via de Joe-app. En het gaat over twee nummers waarvan er één mijn favoriet is, maar ik mag natuurlijk niet zeggen welke. Ik laat jou al eerst deze voorproefjes smaken. Aan de ene kant van de boksring staat Me Gustas Tu van Manu Chao. Ja, Manu Chao, die bezingt hier alles wat hij leuk vindt, waaronder marihuana. Maar aan de andere kant van de boksring staat er ook iemand die die reggae feel oproept. En dat is deze. Het is heel leuk om te merken dat de mensen die hier rond de radiostudio van Joe staan in Westende ook meteen beginnen mee te knikken. Jullie mogen ook meestemmen gewoon via de Joe-app. Welk nummer draai ik straks tot het gaatje? Dat beslis jij via de Joe-app. Stemmen kan vanaf nu.
0: Summer Battle.

0: By the Bay van Clean Bandit in 2014 was ik daar helemaal weg van, waar je ook bent. Kyoto of the Bay van Westende. Het is alleen te hopen dat je niet in de file staat. Maar gelukkig zijn er niet zo heel veel files meer. Richting Brussel is er nog eentje op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar verlies je 14 minuten. Op de Antwerpse ring, waarom niet natuurlijk, richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 13 minuten. En dan op de Brusselse binnenring tussen Mechelen en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is het 8 minuten dat je moet aanschuiven, want daar is een ongeval gebeurd. Dus hopen dat het allemaal niet te erg is. En als je nog ergens op een andere plaats in de file staat, dan heb je chance, want dan verlies je niet meer dan 5 minuutjes.
1: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen.

Runaway Train van Soul Asylum. En ik krijg heel veel leuke berichtjes op reacties liever op mijn vakantiejob toen ik bruidsjurken moest passen. Ik heb ook nog een andere leuke vakantiejob gehad. Ik had toen een maand mijn rijbewijs en toen mocht ik in een jeep samen met mijn beste vriendin doorheen Vlaanderen rijden in een jeepje dat helemaal bestickerd was met luipaardmotief, zo van die vlekjes. En dan mocht ik flyers uitdelen voor gratis ijsjes. Die ijsjes die waren niet zo lekker als hier bij onze Joe Paradise Beach, natuurlijk. Maar ik heb toen wel leren autorijden, zal ik maar zeggen. Veerle Reinders, die had ook wel een bijzondere vakantiejob. Zij was stewardess op de ferryboten Oostende Dover. En ze zegt, ja, de nachten, dat waren nachten van 12 uur. Want je moest nog terugkomen, ook natuurlijk. Hard werken, de cabines klaarmaken voor vertrek. En tijdens de reis al het sanitair poetsen. Nooit gesnapt hoe iemand stoelgangtop tot op het plafond krijgt. Oh my god, wat een vakantiejob. Sabine Roels die geeft nog mee dat ze op de rozenkwekerij in Londerzeel heeft gewerkt. Oh, dat lijkt me echt tof. Zo elke dag zo wat rozetjes plukken die hebben ook wel door. Het zal wel hard werken geweest zijn, maar zegt ze, ze kreeg er ook elke ochtend de koffiekoeken bij. En op vrijdag liet ze die koffiekoeken toch passeren met een kater. Alright. En dan leuk nieuws van op ons Joe-terras, want Jilke, Kim en Goele, waar zijn ze? Ja, ze steken hun handjes in de lucht. Jilke, Kim en Goele, die hebben een vriendschap van al 23 jaar en die ontstond tijdens het vakantiejob, tijdens hun vakantiewerk als charcuterie bediende in de lokale GB, de GB. En de WhatsApp-groep van die dames noemt nog altijd GB-team, zeggen ze met zo'n rock'n'roll handje in de lucht. En elke zomer plannen we een weekendje Belgische kust in als kers op de taart van onze vriendschap. Maar dat is fantastisch. Dankjewel. En ze staan hier ook hun duimpjes in de lucht te steken. Als jij nu thuis denkt, het lijkt

Van die Joe Battle, van die Summer Battle. Jij beslist wie er uiteindelijk wint. En straks, na de uitslag, dan vertel ik je wie mijn favoriet is. Want ik heb eigenlijk tussen die twee nummers ook wel een grote favoriet. Maar bon, ik heb veel favorieten, zoals deze. Dat is ook de favoriete van mijn grootmoeder. Dus Mim, eentje voor jou. Ik draai hem voor in de hemel. Hier is Paul Simon.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op

0: Leukstetickets.be. Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
1: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
2: Good times.
3: Great music.
4: Dit is Joe Summer.
5: Summer Battle.
6: Ja, in de muzikale boksring dit uur. Twee nummers die je meteen in een zalige, relaxe zomersfeer brengen. Mi gustas tu van Manu Chao of Shine van Aswad. Je kon stemmen via de Joe-app en riep met 58% van de stemmen. Mijn favoriet, nu mag ik het zeggen. Mi gustas tu van Manu Chao uit tot winnaar.
3: Summer Battle.
7: Te lo dije bien

eerste winnaar van onze Joe Summer Battle. Want straks het volgende uur kan je weer kiezen tussen twee zomerplaten die ik dan in de muzikale boxring plaats. Ik krijg hier net een heel leuk bericht binnen via de Joe-app. Namelijk de groetjes vanuit Japan. Dat is Reski Amalia, die schrijft dat. Hallo, wij luisteren naar Joe vanuit Japan. Ons dochtertje vroeg om naar Joe te luisteren. Groetjes. Wauw, dat vind ik toch echt wel heel, heel fijn. Trouwens, ik had het over favorieten. Manu Chao en Paul Simon waren eigenlijk allebei favorieten. Maar ik zit hier goed op Joe. Want deze vind ik verdomme ook wel een goed nummer. Driver's Seat, Sniffin' the Tears.

75 is hij ondertussen, Phil Collins, en Can't Stop Loving You. En helaas zit hij in een rolstoel. De man is fysiek behoorlijk afgetakeld, kan al enkele jaren niet meer drummen. Gelukkig is er zijn muziek die altijd overeind zal blijven. En we schakelen een versnelling hoger, want gisteravond stond de Belle Perez hier op ons podium. Fantastische sfeer, er werd volop gedanst en dat ga ik nu nog eens lekker overdoen. Belle Perez!

0: Perez die heeft gewoon de aftrap van een nieuwe hittegolf gisteravond gegeven. Maar hier bij Joe Paradise Beach is er gelukkig ook coole muziek om je te verfrissen. En een coole nieuwslezer, Bart de Mullemeester, met het nieuws van 3.
1: Goedemiddag. In Frankrijk moeten Vlamingen vluchten door de branden. 1 gewonde bij een schietpartij in Molenbeek. En Ilan van Wilder moet opgeven in de Tour. Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats liever hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Collega Louise Biquet.
2: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen er hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
1: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel is 1 persoon gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het incident gebeurde gisterenavond. Het slachtoffer liep een schotwonde op in het been, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft opgegeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: En er is nog steeds een paar keer aanschuiven richting de kust op de E40 tussen Nevelen en Aalter. Is er een ongeval gebeurd. Verlies je 12 minuten. Je verliest ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Brussel tussen Rums en Mechelen-Noord verlies je 9 minuten. Als je ergens anders op de Vlaamse wegen in de file staat, dan moet je niet panikeren, want dan sta je maar maximaal 5 minuutjes stil.
3: Met Evie yes. Hansen.
0: Inderdaad, dat klopt. Met goede muziek, lekkere ijsjes en nog veel meer. Oh, oh.

Wat kan zij toch hoog zingen, hè? Annie Lennox met Eurythmics. Love is a stranger. En dat kan het absoluut zijn. Ja, we staan hier op Joe Paradise Beach. Het is iets over drie. De hittegolf, de nieuwe hittegolf, is naar het schijnt afgetrapt. Het is hier heerlijk warm, er is hier een fijne sfeer. Maar misschien mis jij ook wel iemand. Dat kan, hè. Misschien is het de eerste zomer die je beleeft zonder een dierbare. Misschien heb je iemand moeten afgeven. En dat is dan altijd wennen. Ik begrijp dat heel goed. Daarom, het kan niet altijd feest zijn. Het kan niet altijd vrolijk zijn. Af en toe mag er zelfs bij mooi weer een traantje worden weggepinkt. En daarom stel ik voor dat ik nu even deze draai. Met een mooie stem van Roxette. Een liedje voor iedereen die nu iemand mist die niet meer onder ons is. Wish I could fly naar de hemel dan, Roxette.

0: Summer Battle.
1: Ja, ik was wel aan het slepen, maar ik kwam al helemaal in de sfeer van onze Summer Battle. Het moment waarop ik twee zomerse platen in een muzikale boxring tegenover elkaar zet. En jij mag dan kiezen welk nummer ik helemaal draai, wie dus wie KO slaat. En dit uur wordt het ook weer heel moeilijk kiezen, want ik zet twee Italiaanse klassiekers in de Joe Summer Battle tegenover elkaar. En ze komen ook nog eens allebei uit de jaren 80. Begin jaren 80 lijkt me heel moeilijk. Maar bon, wat denk je van deze?

0: Funky Disco is een goede waardige tegenstander, zal ik maar zeggen, van deze. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Dat is moeilijk kiezen, hè? Toto Cotungo en L'Italiano. Maar nu staan jouw stem nu in de Joe-app en jij bepaalt welk nummer ik straks draai. En laat ook even weten, dat is wel leuk, welke fijne herinnering er voor jou aan deze nummers hangt. Dat is altijd fijn om vakantieherinneringen te delen op de radio. Je kan beginnen stemmen vanaf nu.
1: Summer Battle.

0: Ik wil niet klinken als een boomer, maar dit is toch wel echt gewoon de allerbeste raad die je jongeren kan geven. Gewoon doen wat je wil, want het is my life. Billy Joe was dat. En zometeen twee straffe madammen die er aankomen. Melissa Etheridge en de enige echte Natalia.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Maurice.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
8: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Natalia, Natalia en Rising. Ja, kan ik hier nog iets aan toevoegen? Als je haar nog niet hebt gezien live, dan moet je zeker eens gaan kijken. Ze stond op 21 juli, trad ze op een groot podium voor onze bruidspaar, wou ik zeggen. Ook ons koningspaar. Echt een straffe madame, vrouw naar mijn hart. 4 jaar geleden was ik trouwens met Jan Bosman in Montalivet in Frankrijk voor het Joe Surf Paradise. Toen gingen we nog surfen. En Natalia die kwam daar toen ook optreden. Ze was toen zwanger van haar zoontje. Ze had nog niet echt een buikje, maar ze heeft toen ook weer een fantastisch optreden gegeven. Maar ja, bij Joe geven alle artiesten altijd het beste van zichzelf. Want deze zomer hoef je dus niet naar Frankrijk voor fantastische concerten van Vlaamse toppers. Nee, die komen gewoon naar onze Joe Paradise Beach hier in Westende. Zoals bijvoorbeeld de one and only Meteor. Die treedt hier op dinsdag 28 juli. Rond 5 uur is dat. En donderdag is het dan weer de beurt aan Berre voor een Joe Summer sessie. Dus kom gerust af.
1: Summer Battle.
0: Ja, en als dat niet lukt, dan moet je gewoon stemmen op onze Joe Summer Battle. Ik zet 2 zomerplaten tegenover elkaar en jij beslist via de Joe-app wie er wint. Het gaat tussen 2 Italiaanse toppers. Neem maar eens een kijkje in de Joe-app. Nu die andere straffe madame, Melissa Etheridge.

0: Ja, mij gaat het ook heel goed. Maar ja, dat kan ook niet anders als je hier aanwezig bent bij onze Joe Paradise Beach in Westende. Als je nog twijfelt, kom af ook vanavond, want het zijn hier prachtige zonsondergangen. Maar daarvoor zijn we nu niet hier. Nee, nu is het tijd voor de uitslag van onze geweldige, spannende Joe Summer Battle.
1: Summer Battle.
0: Ja, want het was een pittig duel. Het liep namelijk gelijk op. En ik begrijp dat het moeilijk was, want ja, hoe kan je ook kiezen tussen twee charmante Italiaanse klassiekers en dan ook nog eens allebei uit de jaren 80. Jullie hebben massaal gestemd, jullie telefoon bovengehaald, zelfs bij dit prachtige weer. Dank je wel daarvoor. En jullie hebben afgestemd in de app van Joe. Het liep lang gelijk op, moet ik toegeven, maar uiteindelijk gaf Toto Coutinho toch de ultieme uppercut aan Pino D'Angio. Dus zet het volume maar wat luider voor deze zalige L'Italiano.
1: Summer Battle.

0: N'oublie jamais van de fantastische Joe Cocker. En ik heb hier iemand eigenlijk gewoon bij zijn kraag gegrepen. Dag, Nick van der Jeugd.
1: Ik
0: zag jou hier rondlopen met jouw twee hondjes en je liep voorbij de studio, je keek eens binnen en weer terug. Ben je hier al vaker geweest?
1: Ja, we komen regelmatig een keer aan een krimpen en iets linken.
0: Je mocht een beetje dichter bij de micro.
1: Sorry.
0: Ik had wel gezegd van, ben jij een vlotte babbelaar? En wat zei jij?
1: Niet zo vlot.
0: Maar eigenlijk doe je dat goed, hè. Ik moet wel toegeven, Nick, ik was vooral aangetrokken tot jouw hondjes. Wie zijn dat?
1: Ja, dat is Zita en Suki.
0: Zita en Suki. En ja. Je weet, ja, je kan die hier gewoon meenemen naar het terras, want...

0: zijn een hondenvriendelijk terras.
1: Ja, inderdaad.
0: En hebben ze ook al gedronken uit de waterkommetjes?
1: Nee, dat nog niet.
0: Dat nog niet, nee, dat nog niet. Want we hebben hier zelfs prachtige Joe waterkommetjes voor honden staan.
1: Ja, dat zie.
0: Ja, zeg maar, wat doe je hier aan de kust? Jij hebt hier vakantie.
1: Ja, eigenlijk vakantie. Wij staan hier op een camping, RHCB. En dat is al 10 jaar. En als vanaf ik een beetje verlof had, die komen wij naar de zee.
0: Fantastisch. Een camping vlakbij. En ja. Kom jij elk jaar naar Joe?
1: Ja, elk jaar.
0: Ja?
1: Elk jaar, altijd. En we luisteren altijd naar Joe, zelfs op het werk ook.
0: Serieus?
1: Ja, altijd. De radio staat altijd op Joe.
0: Oh, dat is fijn, dat is fijn. En wat vind je er nu van om eens zelf op de radio te zijn?
1: Ja, een beetje naardig.
0: Ja?
1: Niet dat is gewoon, hè.
0: Nee, je hebt een berichtje gestuurd naar je vrouw, want ze is er niet bij.
1: Nee, die komt achter met de dochter.
0: Oké. Okay.
1: Die zal nu al een minuut gaan zijn.
0: Oké, okay, ja, ze is iets te laat.
1: Ja.
0: Hey, wat voor muziek luister jij graag?
1: Meestal lekker Meteor en al. En
0: serieus, echt?
1: Ja.
0: Wacht, wat? Belle Perez die stond hier gisteren. Ja. Jij was hier dan ook?
1: Nee. Ik zou graag gekomen zijn, maar het was iets te laat.
0: Maar alleen ik?
1: Ja, ik weet het. Maar okay, andere dingen te doen ook.
0: Je hebt andere dingen te doen, ja, maar je hebt wel Belle Perez gemist.
1: Ja, ik weet het.
0: Je kan het goed maken, want dinsdag treedt Meteor hier op, rond 5 uur. En donderdag ook nog eens Berre.
1: Ja. Dan moet ik erbij zijn, zeker.
0: Dat zal wel zijn, dat zijn.
1: Tuurlijk.
0: Ja, oké. Nick, ja, ik ga afronden. Hè.
1: Ja.
0: Heb jij nog een boodschap voor de luisteraar? Waarom ze misschien naar hier zouden moeten komen? Ik moet wel zeggen, je trekt wel volk aan. Want er staat hier nu een hele hoop volk voor onze studio. Ik denk dat... Ja?
1: Ja, ik raad iedereen aan om naar Joe te komen. Het is hier leuk. En met de dieren mag je op het terras zitten. Waar dat niet altijd overal mag.
0: Voilà. Hier mag je met de dieren op het terras zitten, waar je niet overal mag. Wel een wijze raad, je moet wel lief zijn. Ik bedoel, de baasjes moeten lief zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeg dankjewel, Nick, want je bent aan het zweten.
1: Ja, natuurlijk.
0: En niet alleen van de hitte, maar ook van de zenuwen. Dankjewel dat je eventjes op de radio kwam. Ja, groetjes aan je vrouw. Bye. Ja, ja, wij gaan nog even lekker luisteren naar relaxe muziek. En ik ga je nog even zwaaien naar alle mensen op het terras van onze Joe Paradise Beach. Hier is Maxi Priest.

Imagine Dragons and Bad Liar, dat ben ik niet. Ik ben ook een slechte leugenaar, maar ik heb vooral honger. Ik heb honger, maar ik kijk nu naar de klok. Het is natuurlijk bijna 4 uur, tijd voor een 4 uurtje. En ik moet zeggen, ik heb mij hier nog niet veel gewaagd aan verschillende smaakjes van crème glace. Ik ben zo een type van vanilleijs en misschien stracciatella. Maar voor de rest, ik heb hier vorige keer een cannoli gegeten. Dat was de eerste keer. Maar nu denk ik de hele tijd aan zo'n bubble waffle. Toch, zo heet dat, hè? Een bubble waffle. Wat is dat eigenlijk? Dat weet ik dus niet. Dus daar ga ik nu achterkomen. Dus ja, ik ga gewoon een hapje eten. Ik zie mensen staan. Hebben jullie al een bubble waffle gegeten? Nee, ook niet. Ze gaan ook eentje halen. Oké, ja, bon. Een bubbelwafel, dat ga ik halen hier bij ons Joe Paradise Beach ijssalon. Want we hebben hier gewoon de grootste crèmerie van de kust met de heerlijkste ijsjes. Voilà. En intussen tijd mogen jullie luisteren naar deze fantastische Don't Go Breaking My Heart. Ga ik niet doen. Ik ga gewoon mijn buikje vol eten. Tot zo.

0: Elton John en Kiki D. Ja, en ik heb hier nog altijd geen ijsje. Het is hier een beetje aanschuimen aan het ijssalon. Maar weet je wat? Het is bijna 4 uur. Dus tijd misschien wel voor het nieuws. Dit is jou. Ja, en zolang jullie wachten op een ijsje, zolang ik wacht op een ijsje, kunnen jullie luisteren naar het nieuws met de fantastische Bart de Beulemeester. Goedenavond, sorry.
1: Goedenavond, geen probleem. Onduidelijkheid in het spionageverhaal bij Shape. Lorena Wiebes wint in de Ronde van Polen en de slotrit van de Tour wordt mogelijk aangepast. Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Collega Rob van Herk.
2: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen. Die dreigde de situatie volledig te laten ontsporen.
1: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog vandaag. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw echt ijsjesweer. Veel warmer en ook veel zonniger.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag.
3: Joe Paradise Beach.
4: Met Evie Hansen.
0: Oké. Ik ben iets te veel honger, denk ik.

Ja, ik was even in de war. Ik wou nog verkeer voorlezen. Gelukkig zijn er niet veel files meer. Dus gewoon even geduld hebben. En ondertussen luisteren naar onze Belgische trots Soul Sister, Through Before We Even Start.

haven't started. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel op een gegeven moment kunnen vertrekken. En dat liep daarnet een beetje mis met het verkeer. Daarom wil ik jullie nu even dit geven. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grel-Laan en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd, hopelijk niet te erg voor de mensen. En daar verlies je meer dan 12 minuten. En dan is er ook nog aanschuiven, 6 minuutjes maar, op de E19 richting Brussel. Daar is een defect voertuig op de weg tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dus even opletten. En daar verlies je 6 minuten. En als je dan nog altijd ergens stilstaat, dan hoop ik dat je een beetje water hebt of zo. Maar gelukkig sta je dan niet langer stil dan 5 minuutjes. Joe Summer.

Ja, bij sommige nummers mag je gewoon niet tussenkomen. Die moet je gewoon helemaal laten uitlopen. Zoals deze Jolene van Dolly Parton. Ik ben eindelijk... Simon, die mij hier een beetje helpt, die is net een ijsje gaan halen. Enfin, een ijsje. Mijn allereerste bubbelwafel ooit in mijn leven. En ik moet zeggen, hij kwam aangezet met een enorme gevouwen wafel met bolletjes in. Of een, in die wafel, in dat deeg, zitten eigenlijk bubbels. Voilà, bubbelwafel. En dan krijg je daar 2 bolletjes vanilleijs bij. Die zit daarin. En dan wordt dat ook nog eens afgewerkt met chocolade-toppings, een soort van chocolade-dikke hagelslagvlokken. Ik heb net een beetje geproefd. Het is ontzettend onhandig om te eten, maar wel ontzettend lekker en ook ontzettend zomers. Echt een aanrader. Dat kan ik nu eens echt zeggen vanuit de grond van mijn hart. Ik had daar straks een klein hongertje. Ik denk dat dat na het verorberen van die enorme bubbelwafel wel opgelost zal zijn. Ik denk dat ik dan een enorme suikerpiek ga krijgen en dat ik dan tot 6 uur loop te stuiteren. Wie weet, wie weet, wie weet. Hier nu Counting Stars, One Republic. Nee.

0: Nacht.
1: Thank you very much.
2: Elvis Forever.
3: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
2: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joe Summer.
7: Summer.
2: Good times,
7: great music.

0: Voor ons is het zaterdag. Heerlijk relaxen. Maar dit was Man at Work Down Under. En we gaan van Australië naar Westende, want we gaan hier battelen. Summer Battle. Jawel, jawel, jawel, jawel. Opnieuw zet ik twee nummers, twee straffe zomerhits tegenover elkaar in een muzikale boxring. Ik laat van elke plaats een stukje horen. En jij beslist dan via de Joe-app welk nummer ik helemaal draai tot aan het gaatje. En deze keer, dit uur, gaan we 20 jaar Franse popmuziek in één battle stoppen. Jawel, dat kan allemaal. Wat dacht je van deze zonnige klassieker van Gilbert Montagne? Oh nee. Bon, dat is het tweede. Ook goed. K-Maro, Femme Like You.
1: Femme Like You.
0: Een Franstalige zomerhit uit 2004. Leuk, leuk, leuk, zou je kunnen denken. Maar misschien denk je, nee, ik wil toch liever naar die echte Franstalige hit van weer al een tijdje geleden uit 1984.

Sunlight, de tropiek. Ja, het is een moeilijke keuze, hè. Het is een moeilijke keuze. Franse zomerklassiekers. Eentje uit de 2004, de ander uit de 1984. Laat het maar weten. Welk nummer wil jij laten winnen via de Joe-app? Kan je stemmen? En laat dan ook meteen even weten waarom je op dat nummer stemt en welke anekdotes eraan vasthangen. Summer Battle.

0: Ja, het nieuwste album van Madonna heet Confessions 2. Ook wel bekend als Confessions on a Dance Floor Part 2. En ik zou niet liever willen dan een nieuw nummer van haar te draaien hier op Joe. Het komt eraan, dat is beloofd, maar geef toe. Zo'n klassieker uit 85. Material Girls is toch ook wel top.
1: Summer Battle.
0: Ja, in onze Summer Battle dit uur namen twee Franse artiesten tegen elkaar op. Eentje uit 2004, Kemero of Kemero. Laat het even weten hoe ik het moet uitspreken. En eentje uit 1984. En daarover kreeg ik wel een paar correcties via de Joe-app. Heel lief bedoeld. Een paar mensen zeiden mij, het is Gilbert Montagnier. Met een E en iets als Montagne. Want blijkbaar zegt mijn Joe-collega Tom de Kok dat ook verkeerd. Het is dus Gilbert Montagné. Maar goed, uit die twee artiesten kon je kiezen. We stonden in deze Summer Battle tegenover elkaar. En het werd eigenlijk al heel snel heel duidelijk wie jullie favoriet was. Want met meer dan 80% van de stemmen is hij ook de winnaar van deze battle. Gilbert Montagné.
1: Summer Battle.

0: Ja, het waren toen studenten, Nederlandse studenten, toen dit nummer uitkwam en ze meteen gecatapulteerd werden naar nummer 1 in de hitlijsten in België en in Nederland. Craship en I Should Stay. Ik zeg nu Craship en I Should Stay. Straks nemen we de teletijdsmachine naar 66 met de Kinks om nog even langs David Bowie te passeren in de jaren 80. En OMC met How Bizarre uit de jaren 90 komt er ook nog aan.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Yoohoo!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Joe Paradise Beach.
12: Met Evi Hansen.
0: Horen mij bijna niet. Kom gerust langs, wou ik zeggen. Voilà, good times, great music. This is Joe.

0: MC. En kom gerust eens langs, hè, hier.
1: Joe Paradise Beach.
0: Jawel, want het is hier een volle bak sfeer. Enfin, nu is het hier ook weer heel gezellig. Het wordt een beetje frisser. De mensen die eten hier een laat vier uurtje. Ik zie hier ook al drankjes passeren. Ik blijf bij je tot 6 uur. En dan neemt mijn collega Stijn Smits het over. Ik ben eigenlijk wel stiekem een beetje jaloers op hem. Want ik weet dat hier de prachtigste zonsondergangen zijn. Aan onze Paradise Beach strand in Westende. Dus misschien is het wel een tip om na het avondeten nog even langs te komen op onze beachbar. Bij onze beachbar liever. En morgen is er heel hoog bezoek bij Tess Goossens Sex on the Beach. En wie dat is, dat vertel ik je zo. Maar eerst deze grote meneer, David Bowie en Let's Dance. Dat gaan we doen.

DJ Licious en onze eigen Milo. En Forever Young. Ja, een kleine spraakverwarring daarnet. Ik had het over Sex on the Beach met Tess Goossens. Het is natuurlijk Tess on the Beach. Alhoewel, ik weet nooit wat Tess natuurlijk van plan is met haar gasten. Morgen om 12 uur is dat. En ik sprak daarnet dat Tess hoog bezoek krijgt. En dat is ook zo, want dan komt Rob Beenders op bezoek. Onze minister van onder andere gelijke kansen en consumentenbescherming. Tess on the Beach, dus een heel leuk programma waarin Tess de kleren van het lijf vraagt van haar gasten over hun vakantieanekdotes. Ja, en die kleren van het lijf vragen, dat mag, want het wordt morgen weer lekker warm. Sowieso een sunny afternoon uit 1966 zijn hier the one and only The Kinks. Enjoy.

0: muziek van Robbie Williams en Tom Dyes. En er komt ook nog een hele fijne battle aan. Maar nu eerst het nieuws, want het is al 1 over 5 met de geweldige Bart de Meulemeester. Dit is
1: jou. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, dat moest ik eigenlijk nu zeggen, hè. Maar be my guest, Bart.
1: Voilà. Goedemiddag nog eens. In Echtegem is een baby van 1,5 maand overleden. De bosbranden in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. En Carapaz wint de koninginnenrit in de Tour. In een villa in Echtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt Halen. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
2: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
1: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
3: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
1: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd ook. De zwaarste brand woedt in de omgeving van de hoofdstad Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogacar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En dan nog sport. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: En er staat 1 file nog maar. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de E40 richting Brussel. Tussen Zwijnaarden en Wetteren. De oorzaak is een ongeval en je verliest er 22 minuten. Maar als je dan toch ergens stilstaat, dan is dat niet langer dan 5 minuutjes.
4: Dit is Joe.
5: Met Evie Hansen.

mensen. En stilaan gaan we naar 6 uur. Maar voor het zover is, heb ik nog een vraag voor jullie. Ja, want ik ben mijn oudste zoon aan het leren autorijden. Ja, ik moet zeggen, daar word je ook wel snel een paar jaren ouder van. Alhoewel, hij doet het goed hoor, hij doet het goed. Maar bij deze zou ik een hele kleine oproep willen doen. Voor iedereen die rijdt zo in de buurten van Lier en Mechelen. Als je een auto ziet met een L op, wees een beetje lief. Niet alleen voor mij, maar voor alle ouders en kinderen die op dit moment leren autorijden op de Vlaamse wegen. Ik vergeet nooit trouwens wat mij ooit is overkomen toen ik leerde autorijden. Ik was met mijn stiefvader aan het autorijden en ik kwam op een kruispunt en ik viel stil en ik ben uitgestapt en ik ben aan de kant gaan staan en mijn stiefvader die is dus achter het stuur gekropen om mij dan iets verderop op te pikken, om mij dan te dwingen om weer in de auto te stappen. Enfin, altijd leuke anekdotes over zo leren autorijden en zo. Voorlopig gaat het met mijn zoon echt best goed, hij doet dat goed, maar misschien dacht ik hebben jullie wel tips, luisteraars thuis en hier op onze beach house, op onze terras, hebben jullie misschien wel tips voor ouders die hun kind leren rijden of een straffe of grappige anekdote van toen je zelf voor het eerst achter het stuur zat. Laat maar weten via de Joe.

van de Crash Test Dummies is eigenlijk wel een heel toepasselijk nummer, of toch toepasselijke groepsnamen voor het onderwerp waar ik het net over had. Ik ben namelijk mijn oudste zoon aan het leren autorijden en ik vroeg jullie om jullie leuke anekdotes en verhalen, straffe verhalen over hoe het was toen jij jong was en jij auto leerde rijden. Ik moet wel zeggen, heel veel reacties van luisteraars. Ilse uit Antwerpen die zegt, ja, ik reed vroeger met mijn papa en hij zei de hele tijd rustig blijven, rustig blijven. En dan hield hij ook de hele tijd zijn hand op de handrem. Heel herkenbaar. Ik moet mij ook tegenhouden om dat niet te doen bij mijn oudste zoon. Marie Geldhof die zegt dan weer dat ze exact hetzelfde als mij heeft meegemaakt. Ja, ik stopte op een kruispunt om uit te stappen omdat ik niet meer verder durfde. Zij was ook stilgevallen aan een rondpunt. Ze kon niet meer starten, dus is ze uitgestapt en haar papa moest het stuur overnemen. Shirley die zegt, het was niet tijdens het leren rijden, maar had nog maar pas mijn rijbewijs. Ik ben van Brussel naar Zaventem gereden met de handrem op. Oh my god, aan 120 op de autosnelweg. Mijn vriendinnen vroegen al waarom het zo gek rook, want het leek alsof er iemand aan het roken was, want er hing een verbrande geur in de auto. Zal wel zijn. En Frankie Houtenkiet die zegt, ik heb al de drie onze kinderen leren rijden en ik kan maar één tip geven. Heel, heel veel geduld hebben en veel courage. Dankjewel, Frankie. Ja, daarom misschien een hele kleine oproep aan iedereen op de baan. Veel mensen, veel jongeren leren nu autorijden, dus wees gewoon een beetje lief aan mensen met een L.

0: is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

klinkt ongelooflijk internationaal dan So Long Goodbye van onze eigenste Tom Dice. Summer Battle. Ja, de Summer Battle. En we draaien de temperatuur een beetje hoger met twee redelijk hete platen, moet ik zeggen. Want ik heb weer twee platen voor jou geselecteerd die ik in de muzikale boxring zet. En jij mag via de Joe-app kiezen welke plaat wint en welke dus ik speel helemaal tot het einde. Je kan kiezen tussen deze...

0: van de corona. Voilà, jij mag nu via de Joe-app kiezen wie jij wil laten winnen. Doe het maar via de Joe-app en laat dan ook meteen weten welke herinnering er aan deze nummers voor jou vasthangt. Dat is altijd leuk om te weten.
1: Summer Battle.

Take Me to Church. Maar ik neem jou mee naar de boxring, de muzikale boxring voor onze Summer Battle. Want je kan nog steeds stemmen. Ik krijg heel veel reacties van luisteraars. Je kan kiezen tussen Jennifer Lopez of Corona. En Caroline Eskes uit Antwerpen zegt, ik kies voor The Rhythm of the Night. Want ik kocht ooit voor een ex een cd met 90s muziek. Maar we maakten het ooit voor... Ze maakte het uit voor ze deze cd kon geven. Ah, eerst vond ze er niet veel aan, maar dan luisterde ze Rhythm of the Night en werd het toch nog goed. Het zal wel zijn. En Christel Jansen uit Schilde die zegt, ja, geef mij maar J-Lo, Jennifer Lopez. Want ik was ooit op een verkleedfeestje verkleed als Jennifer Lopez. Maar niemand die me herkende als de zangeres. Oké, maar ze maakt wel goede muziek. Dankjewel, Christel Jansen. Ja, stemmen kan nog altijd via de Joe-app. Jij beslist welke plaat ik straks volledig draai. Doe je Jennifer Lopez, Ain't It Funny? Of doe je liever Corona met Rhythm of the Night? Ik ga alvast mijn heupen los shaken op deze fantastische Freed From Desire Gala.

0: Vanavond bij VTM, de one and only Pommelien Thijs in Code van Koppes. En twee halve finales bij VTM 2 in World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Gix merkt je op.
4: Mode voor haar.
3: Voor hem.
5: En voor ons.
3: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij Gix.
3: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
5: Dat is gix.be, want...
3: Gix merkt je op.

0: weekend van de Bee Gees. Dat gaan we nog eens zien, hè. Wie er gewonnen heeft tussen die twee hitsige platen waaruit jij kon kiezen. Summer Battle. Ja, want voor deze Summer Battle kon je kiezen uit twee hete platen. Het is tijd om de winnaar bekend te maken voor de Summer Battle. In de ring aan de ene kant stond Jennifer Lopez en zij nam het op tegen corona. En het liep aardig gelijk op. Maar uiteindelijk koos jij met 57% van de stemmen voor The Rhythm of the Night. Hier is de enige echte corona.
1: Summer Battle.

the Stars, mooi nummer. Mijn collega Stijn die loopt hier al rond met een grote crème glace. Stijn was trouwens ook al mijn collega bij mijn eerste job bij TMF The Music Factory in 2001. We go way back. En toch leuk dat we elkaar dan weer ontmoeten bij Joe 25 jaar later. Je bent dus vanavond in de beste muzikale handen bij Stijn, want de man die ademt muziek en heeft nog eens, ook nog eens een fijn gevoel voor humor. Dus ik ben er morgen om 2:00. Ik ga mosselen eten. Bye bye.

0: Je zomeravond is in goede handen hier bij Joe, want je krijgt nog de hele avond lang alleen maar zonovergoten goede vibes op je radio. Eerst nog het nieuws van 6 en dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedenavond, Bart.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. De slotrit van morgen wordt ingekort en de branden in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zwaar bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
2: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
1: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
3: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
1: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Collega Louise Bequet is ter plaatse.
4: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
1: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wel wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.
0: Ik heb nog 1 file voor je. Die staat op de E19 richting Brussel. Tussen Rumst en Mechelen-Noord moet je er 6 minuten bij rekenen.
5: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

en around the world. De zon die schijnt, het is nog aangenaam warm hier. Er zijn koele drankjes, er zijn zoete hapjes, er is goed gezelschap. Allee, wat wil een mens eigenlijk nog meer? Goeie muziek, hoor ik je zeggen? Ah, dat is ook geen probleem. Daar zorg ik voor deze avond. Milk King komt eraan, Sister Sledge ook. Maar nu halen we eerst onze surfplank boven. Voor de surfers, windsurfing. Every day.

Silk Inc. Die stonden eerder al op ons dak hier op Joe Paradise Beach. En gisteren heeft Belle Perez ons terras in lichterlaai gezet. Jongen, jongen, wat was dat voor een feestje? De Spoedienststeer in het ziekenhuis in de buurt werd overspoeld door mensen die een heup uit de kom hadden gedanst. Straks blikken we nog eens even terug op die mooie avond van gisteren. Kun je nog eens genieten van Belle Perez live. Nu eerst nog Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou. En Sister Sledge, Frankie.

0: Out presenteert ABBA Forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de week.

Joe op de zaterdagavond met Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Liefhebbers van Bob Marley die kunnen binnenkort weer een album toevoegen aan hun collectie. Binnen 3 weken verschijnt er namelijk een live album van Bob Marley met daarop 18 songs die hij speelde tijdens een concert in Londen.

Please Don't Go. Ik weet niet of dat een smeekbede was, maar ik kan W geruststellen. We gaan nog niet weg. Ons Joe Paradise Beach staat hier nog tot en met 9 augustus. En we hebben ook nog Summer Sessions met Meteor, met Berre en met K3. En er komt ook nog een groot concert aan van Aaron Blommaert op 8 augustus. Zometeen de Sugar Hill Gang, nu eerst Patrice Rushen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

Als artiesten optreden, dan doen ze dat natuurlijk voor hun fans. Maar soms zitten er ook collega-artiesten in de zaal die dan gewoon eens komen kijken en genieten van een goed concertje. Zo is Bon Jovi op dit moment bezig met een concertreeks in Madison Square Garden in New York. En weet je wie daar ook eens gaan kijken? Deze Pink. Die krijgt ze nog eens bij Joe met...

Het was redelijk duidelijk dat er één nummertje toch wel behoorlijk bovenuit stak. Maar de Ave Maria met 30%. Bailaremos met 14%. Maar dit is uiteraard de winnaar met 56% van de stemmen. In aan

onze goede vriend André van Duin, als de zon schijnt. Zeg, stel je even voor dat je jarig bent, je zit op café en je vrienden beginnen happy birthday te zingen. En ineens komt niemand minder dan Dua Lipa bij het tafeltje staan en die zingt vrolijk happy birthday mee. Dat lijkt heel surreëel en toch is het net dat wat een Amerikaanse overkwam deze week. Dua Lipa die was toevallig in die bar, die zag en hoorde het gebeuren en die zong dus mee. Leuk toch dat ze ondanks haar sterrenstatus nog zo'n dingen doet.

0: presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. In het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van een jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar. Maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Dus over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
3: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Maar die moet 3 plaatsen achteruit omdat hij een andere rijder had gehinderd. Charles Leclerc start op de 2e plaats en WK-leider Kimi Antonelli op de 3e. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. En goed nieuws voor cultuurliefhebbers die volgende maand de Italiaanse hoofdstad Rome willen bezoeken. Pantheon en het Colosseum, de toeristische topattracties van de stad, blijven langer open door de hitte. Het Pantheon kan je tot 11 uur 's avonds bezoeken, het Colosseum zelfs tot 11:30. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
0: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Jam van Criss Cross. Dat waren die twee jonge broekies, figuurlijk dan, die hun broekies letterlijk dan altijd achterstevoren aan hadden. En alles komt terug, zo ook die trend, want op de Paris Fashion Week onlangs waren er weer een paar designers die modellen de catwalk opstuurden, die hun broek achterstevoren aan hadden.

Kansas en Dust in the Wind. Met dit warme weer zit je zo nog niet meteen aan de donkere dagen van het jaar te denken. Maar als je een Halloween-liefhebber bent en je bent dan ook nog eens fan van Duran Duran, dan heb ik het ideale uitje voor je. Zo meteen.

Duran Duran. Die gaan op Hollywood, Halloween. Mei, dat was moeilijk. Halloweenavond een speciaal concert geven in Londen. De Danse Macabre Halloween Party. En dat is geen klein eventje, hè? Want ze gaan dat doen in de O2 Arena in Londen. Dat is een zaal waar 20.000 man in kan. En ze roepen de fans ook op om verkleed te komen. En ze gaan zelf ook zorgen voor aangepaste Halloween-inkleding van de zaal. Dat wordt vast heel plezant.

draaien. Het moet niet altijd Losing My Religion of Shiny Happy People zijn. Die kreeg nog eens Everybody Hurts. Cindy uit Zottegem die stuurde net in de Joe-app dat ze vandaag hier op Joe Paradise Beach een lekkere bubble waffle is komen eten en een avocado heeft gedronken en natuurlijk ook genoten van de Joe Music. Ah, dat is fijn, altijd zo'n berichtje. Iedereen uiteraard elke dag welkom tot 10 uur en we zitten hier nog tot 9 augustus. Zeg, zo meteen hier bij Joe krijg je de Black Eyed Peas en die hebben iets te vieren. Ik vertel straks wat precies. Eerst krijg je nog de Traveling Wilburys, Handle With K.

de Black Eyed Peas en die hebben sinds deze week een derde video op YouTube die al meer dan een miljard keer bekeken is. Niet deze Let's Get It Started, maar wel My Humps. Dat is deze single van de Black Eyed Peas. Die hadden er al twee, die peas die de kaap van een miljard views bereikten. Namelijk Where Is The Love en Ritmo. Dat is een meer recent nummer van de Black Eyed Peas dat ze maakten voor de Bad Boys film van Adil en Bilal. Maar met Let's Get It Started hebben ze nog wel wat werk aan de winkel, want daar zitten ze aan net iets meer dan 300 miljoen views. Dus nog 700 erbij. En ze hebben nummer 4 in de sakkoche. Mike and the Mechanics nu bij Joe.

De B-52's die zijn al sinds 2022 bezig aan een farewell tour. Maar dat farewell zeggen, dat lukt precies niet zo goed. Want nu, 4 jaar later, hebben ze nog eens een pak nieuwe datums toegevoegd. Helaas niet in Europa, maar wel in de USA. Cameron

Gwen Adams en Paco de Lucia, de bekende Spaanse flamenco-gitarist die nog eens bij Joe. Nu nog eens Coldplay. Die hebben ooit een nummer geschreven voor een James Bond film. The World Is Not Enough uit 1999. Die song die werd toen niet goed genoeg bevonden. En toen maakte de rockband Garbage een nummer voor die film. Maar die versie van Coldplay die is toen in 1999 in een schuif beland. Een hele diepe schuif. Maar ze is er nu weer uitgehaald. En die originele opnames die zijn geveild voor het goede doel. Dit nummer werd destijds wel gelukkig goed genoeg bevonden om uit te brengen. Coldplay en Clocks.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, daar draait het conflict rond. Bij een vliegtuigcrash in het noorden van Duitsland zijn 2 doden gevallen, de 2 inzittenden van het sportvliegtuig. Dat stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. In het huis was op dat moment niemand aanwezig. In Syrië zijn minstens 35 doden gevallen bij een ongeval met 2 bussen. 30 anderen raakten gewond. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Het ongeval gebeurde op een drukke verbindingsweg. Binnenlandse Zaken laat weten dat er op de ene bus leden van de veiligheidsdiensten zaten. Op de andere gewone burgers. Nafi Thiam is haar nationale titel in het verspringen kwijt. Ze werd op het Belgisch kampioenschap 2e. De titel is voor Amélie Koenen, een meisje van 16. Nafi Thiam komt terug uit blessure en is nog niet in vorm. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
2: Met Stijn Smits.

Als je elke dag 10.000 stappen wil halen, dan is dit liedje een heel goede inspiratiebron. 500 miles, want ik heb het net eens uitgerekend. 500 mijlen komt ongeveer overeen met 1 miljoen stappen. Dus als je dat hebt gehaald, dan zit je zo toch net iets boven die 10.000 die je nodig hebt. De Freestylers nu.

werkelijk geen hol van, maar zomers klinkt het alvast wel. En dus past het perfect bij die mooie zonsondergang die we hier bijna zien. Tarkan en Sibari. De rockband Kiss die organiseert in het najaar een cruise. Maar dan wel een cruise met een K, de Kiss Cruise. En niet alleen de schrijfwijze is wat atypisch, ook het event zelf. Want aan de Kiss Cruise komt geen boot of water te pas. Die gaat namelijk door in Las Vegas. En zoals je wel weet is daar geen zee en zelfs geen grote rivier. Wat houdt die Kiss Cruise dan in? Wel, eigenlijk is het gewoon een heel groot fan-event met optredens, met look-alike-wedstrijden, meet and greets en ook mogelijkheden om de band vragen te stellen van dat soort dingen. Dit is Kiss nog eens met I Was Made For Loving You hier bij Joe.

Olivia Dean. Ze heeft net het Europese luik van haar eerste grote arena-tournee afgerond, waarmee ze ook in ons land is geweest. En op haar Instagram-pagina bedankt ze nu alle fans voor alle liefde en energie die ze van hen mocht ontvangen. Ik krijg Rob de Nijs hier nu bij Joe. Hou me vast.

0: zomer is, dan halen we dit soort plaatjes natuurlijk graag van stal. Kevin Little en Turn Me On.
1: Joe's Sunset Request.
0: We hebben vandaag heerlijk kunnen genieten van een fijn dagje. Zo nog net niet te warm, want volgende week dan wordt het weer puffen. Maar de zon heeft ook vandaag wat rust nodig. En dus gaat ze zo meteen weer slapen. Om 21:46 gaat dat hier gebeuren in Westende. En ik kijk er nu naar de zon. Het is een hele mooie rode gloed die ze uitstraalt op dit moment. Wie meekijkt op de webcam, die kan dat af en toe zien passeren. Maar dus binnen een dik kwartiertje gaat ze ondergaan. En ik zoek nog het perfecte plaatje ondertussen om te draaien bij die zonsondergang. En het is zaterdag, dus laten we iets kiezen met wat pit in graag. Zo, wat wil je straks horen als de zon ondergaat? Maar dan iets waar je op kunt dansen, een echte zomerhit. Of een Ibiza classic of zo. Stuur je suggesties maar door via de Joe-app voor het Sunset Request.
1: Joe's Sunset Request.

En ondertussen is ons terras een klein beetje een dansvloer geworden, dankzij deze Lost Frequencies en Are You With Me. En die Lost Frequencies die is waarschijnlijk bezig met het voorbereiden van zijn setje voor morgen, want dan staat hij op die prachtige mainstage van Tomorrowland, dat nu bezig is aan zijn tweede en meteen ook laatste weekend. Hathaway staat klaar nu.

Kid Creel en de Coconuts. En die Kid Creel die heeft net een afscheidstournee afgerond. De Bye Bye Birdie Tour. Dus het lijkt erop alsof hij op pensioen gaat. Maar goed, er zijn nog wel artiesten die eerst afscheid nemen. En dan uiteindelijk toch nog eens een keertje terugkomen. Zometeen hier bij Joe, het Sunset Request. Het is een heel leuk geworden. Eerst nog Kamrat en Be Mine.

0: Ambra al banjo and be mine.
1: Joe's Sunset Request.
0: Ja, net hadden we een hele mooie ronde zon. Ondertussen zit ze toch een klein beetje achter een soort waas hier. Maar goed, ze is er wel degelijk. En dus gaan we zo meteen een Sunset Request draaien. Dat komt deze keer van Manuela uit Beersen. Goedenavond, Manuela.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Heb jij vandaag wat kunnen genieten van het mooie weer ook? Of moest je werken of zo? Of had je iets te doen?
2: Ik heb vandaag ook van het mooie weer goed kunnen genieten, ja.
0: Ah, ja.
2: Het is hier ook vanuit mijn terras

0: Kennen de gaan die dat niet zo appreciëren. Hey, ja. Maar ik had zo'n plaatje gevraagd met wat meer pitten. En je hebt een hele leuke gevonden, een echte Ibiza classic. Met welke ben je op de proppen gekomen?
1: Met Chicane Saltwater.
0: Ja, inderdaad. Ja, een prachtig nummer met Mary Brennan van Clannad, die eerder het jaar helaas is overleden, maar ze heeft dus wel een heel mooi nummer achtergelaten samen met Chicane. En dat is echt zo'n perfect nummer om bij een zonsondergang te spelen. Dus ik ga dat nu ook gewoon doen. Hey, bedankt voor de suggestie, Manuela. En geniet nog van de zon daar op je terras, van de zonsondergang.
1: Ja, Stijn, ik kom ook dinsdag naar het show Paradise Beach.
0: Het is niet
1: Beach
0: waar, House, Manuela. Ja. Dan rollen wij de rode loper uit.
1: Ja.
0: Dan zie ik je dan misschien wel.
1: Oké.
0: Okay. Allright, ja. Tot dinsdag. Dag.
1: Dag.
2: Show Sunset Request.

hebben hier op Joe Paradise Beach al de Best of Belgium Top 100 gehad op de Belgische Nationale Feestdag. En op de Franse Nationale Feestdag hadden we de Franse Top 100. En deze Claude François, die stond in die Franse Top 100 5 keer genoteerd. Maar niet met deze Je vais à Rio, maar je kreeg hem nu nog eens. We gaan hier bijna afronden. Joe Paradise Beach, elke dag open tot 10 uur. Dus dat is nog heel eventjes. Everybody.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
4: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle. Hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
3: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. In het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
5: Over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
3: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
6: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag word ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
3: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
2: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn vandaag nog eens 6 dorpen geëvacueerd. Maar dat is niet omdat ze bedreigd werden door het vuur, zegt collega Louise Buquet, die daar is.
2: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
1: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. En op het EK skiën heeft Fran van Houten brons gehaald op de wedstrijd over 1 ronde. Ze had haar halve finale gewonnen, maar moest in de finale een Franse en een Italiaanse laten voorgaan. Het is de 11e Belgische medaille op het EK. Dat eindigt morgen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
0: Dit is Joe.
3: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibi-gemeenschap. Daarbij zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht, voor de 30e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monus van het departement Zorg.
2: Op basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
1: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en 7-6. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.